0: Uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Er komt een tijd dat jullie niet meer willen knuffelen met papa, niet meer willen stoeien. Op de bank wanneer jullie opgroeien, komt er een tijd waarin wij een hoop kwijt zullen raken. Want dan vinden jullie het niet meer fijn als ik jullie kleine kusjes geef in jullie nek. En

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: groene hart van je radio. Stem af en zet hem klep.
1: And you can dance for inspiration.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: If you want to, baby, here I am.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël, wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij 1.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Bij Voorthuizen is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. De gemeente Zeewolde en de vereniging Centrum Ondernemers Zeewolde, de VCZ, onderzoeken de mogelijkheden voor extra camerabeveiliging bij bedrijfspanden in het centrum. Voor publiek cameratoezicht in de openbare ruimte ziet de gemeente momenteel onvoldoende aanleiding. Dagblad De Stentor meldt dat de gemeente daarom samen met de ondernemersvereniging kijkt naar een particuliere beveiligingsoplossing. De gemeente onderzoekt of zij financieel kan bijdragen, terwijl de VCZ de belangstelling onder ondernemers inventariseert. Een eventuele voorziening kan op zijn vroegste in de eerste helft van het komend jaar worden gerealiseerd. Landstede staat voor een nieuwe huisvestingsopgave voor de internationale schakelklasse in Harderwijk. Vanaf juli 2027 is ruimte nodig voor zo'n 100 leerlingen. Vanaf juli 2028 komt er naar verwachting ruimte voor nog eens zo'n 100 leerlingen bij. De omvang van de toekomstige behoefte kwam aan de orde tijdens een vergadering van de commissie Mens en Maatschappij. Dat gebeurde naar aanleiding van vragen van gemeentebelang. De ISK biedt intensief talenonderwijs aan jongeren die nog maar kort in ons land wonen en nog onvoldoende Nederlands spreken om meteen in het reguliere voortgezet onderwijs te kunnen starten. En tot slot, de Marentak opent dinsdag om 1:30 een nieuw rouwcafé in Ermelo voor mensen die hun partner aan kanker hebben verloren. Het rouwcafé vindt iedere eerste dinsdag van de maand plaats in Theehuis Oud-Groevenbeek op het landgoed Groevenbeek. Bezoekers kunnen er in een laagdrempelige omgeving lotgenoten ontmoeten, een kop koffie of thee drinken en ervaringen delen. Er is ruimte voor verdriet, herinneringen en gesprekken over het leven na verlies van een partner. Tijdens het rouwcafé is het theehuis uitsluitend toegankelijk voor deelnemers. Theehuis Oud-Groevenbeek ligt aan de Van Schermbeeklaan in Ermelo. De Marentak is een centrum voor mensen die leven met en na kanker in hun naasten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.
2: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft is airborne.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Bij Voorthuizen is de vertraging 5 minuten. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst 10 minuten extra reistijd. En op de A50 Arnhem-Oss bij Ravenstein is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

koffie vers gezet. Ik heb net al een verse bak cappuccino naar binnen gegooid. Dus dat zit helemaal snor. Ja, en voor de rest zijn diverse soorten smaken koffie hier. Dus mocht je vandaar denken, och, ik ga eens even kijken daar in de studio. Dan is er van alles te proberen. Verschillende soorten soep, chocomel, thee, soorten thee, koffie. Nou ja, kijk maar. Maar het meest gebruikt wordt toch wel de WhatsApp. 06-8309-8309. Ja, je kan mailen studio@velofm.nl en bellen doe je naar 0341-360148. 0341-360148.

de wintertune weer langzamerhand naar zijn einde. En dat betekent dat wij overgaan naar de snoeznummers. Even drie keer snoezen en dan wakker worden. Ochtendgymnastieken. En dan gaat de beuk erin. Maar zoals ik al zei, het is lekker weer om in je mandje te vertoeven. Dus eerst nog even omdraaien, even snoezen. Jawel.

Ja, het tweede snoesnummer komt van Alan Parsons en dit is de derde alweer. From Italia, Arisa, la notte.

Dat was ochtend gymnastiek en daarmee hebben we alle rituelen wel gehad. De snoezen, ochtend gymnastiek. En dan kunnen we ons opmaken voor het weerbericht, dat is over een minuut of vijf. Dus tot die tijd even een muziekje nog en dan gaan we kijken naar het weerbericht. Wat brengt het weer ons vandaag en de rest van de week?

Zo, dat waren ze, Angus en Julia Stone. Ja, een broer en zus, dus een jong volk nog. Ja, toen ze het opnamen, dit kan al wel een hele poos geleden zijn, dus ja, je weet het niet. Wat we wel gaan weten nu is, hoe ziet het weer er vandaag uit in de komende 5 dagen? Eerst bewolkt in het noorden met kans op een spatje regen, opklaringen en mist in het zuiden. In de middag vrij zonnig, het wordt 21 graden op de Veluwe. En de wind is zuidwest, zwak tot matig, 1 tot 2 boven. De komende 5 dagen dan, morgen 22, s'nachts 11 en dan donderdag 15, s'nachts 9. Vrijdag 15, s'nachts 8. Zaterdag 15, s'nachts 10. En zondag 15, s'nachts 9. Nou, dan blijft het vastzitten op een of andere manier. Maar wellicht is de thermometer stuk. Goed, de kans op neerslag woensdag 20%, donderdag 85%, vrijdag 80%, zaterdag 90% en zondag 80%. Nou, dan komen we in ieder geval genoeg nattigheid naar beneden. En dan de kans op zon in procenten woensdag 35%, donderdag 65%, vrijdag 25%. Zaterdag 45 en zondag 65. En dat zijn de temperaturen, zeg maar, waar we het mee moeten doen de komende 5 dagen.

Train Forever. We gaan zo even kijken naar hoe het is met filenieuws. En dan het volgende uur pakken we de headlines, landelijke headlines van de NOS. En dan ja, na 9, 10 en 11 natuurlijk berichten uit Ermelo, Harderwijk en Putten. En we hebben nog een gast, die heeft alles te maken met e-waste dat weer op alle scholen speelt. Maar daarover tussen 9 en 10 weer meer. Goed, dan gaan wij het volgende nummer doen in afwachting van het filenieuws. En dat is een oudje. We kennen ze allemaal van The House of the Rising Sun, maar dit is ook van hun.

The Animals met een, ja, een echte bluesnummertje, ouderwetse bluesnummertje. En ja, The House of Rising Sun is dan weer een ander soort nummer. Goed, we kijken even naar het filenieuws. Op de A30 is filevrij. De A28 daarentegen, daar is wel wat op aan te merken. Tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort Vathorst staat 7 kilometer. En dan gaan we even naar de A1, die hebben we dan ook nog. En dat is tussen Kootwijk en Hoevelaken, staat 12 kilometer. En nou, dat zijn de files voor vandaag. Dus dat is weer hartstikke relaxed.

Zo, even een beetje een Frans deuntje op de vroege morgen. En ja, dan weet je het wel, hè. Dan, als ze Frans is, dan moet er ook Duits komen. Want een Frans-Duitsje doen we regelmatig. Dus ja, wat kan je dan verwachten na een Frans nummer? Een Duits nummer dus.

0: En dan lopen we naar het nieuws toe van 8 uur. En daarna gaan we de landelijke headlines pakken tussen 8 en 9. En natuurlijk allemaal op verzoek, hè, wat je wil horen, krijg je te horen. En anders
1: anders niet, hè?

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
6: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
5: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
7: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
5: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in het midden van het land. Bij elkaar staat er 130 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken een half uur extra reistijd. Ook op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Watergraafsmeer 20 minuten vertraging door een ongeluk. Op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Ermelo en knooppunt Hoevelaken een half uur vertraging. Verder file op de A50 Os Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum. Daar sta je een kwartier in de file. Op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging door een auto met pech. Op de N50 Zwolle-Emmeloord bij Kampen een kwartier vertraging. En ook de andere kant op sta je daar een kwartier in de file.
9: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, welkom terug in het tweede uur alweer van de Wereld Wordt Wakker op deze 6 oktober. En we begonnen met een verzoekje. En dat verzoekje kwam van René, want ik pak hem er even bij. Dan hebben we dat ook meteen maar even duidelijk allemaal. René zei, goedemorgen Bas, mijn schoonzus Sylvia is vandaag jarig. Zou je daarom alsjeblieft in dat kader Sylvia van Focus willen draaien bij voorbaat? Dank. Nou, bij deze dus geschieden voor de schoonzus van René Kortals. Altijd uit Ermelo. Nou, dat hebben we dan gehad. We gaan om 7:15 beginnen met de headlines volgens de NOS. En dan kun je kiezen wat je zou willen horen. Maar eerst nog even dit.

Ja, toen waren ze nog de enige Atomic Ones, maar tegenwoordig is alles lijkt wel Atomic. In ieder geval zwaar geladen of gespannen, hoe dan ook. We gaan naar de headlines van de NOS en die pak ik er even bij. Even verversen, want je weet nooit wat erbij is gekomen. Ik noem de headlines op van de NOS en het bijbehorende paginanummer. En als je denkt, hey, dat hele bericht wil ik wel even horen, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. En dan komt het helemaal goed. Nou, daar gaat-ie hoor. Vuurpeloton voor lege psychiater VS 130. 12.000 boekverboden op scholen in de VS 125. Schrijver Jeffrey Archer is overleden 129. Lek in een zeeschip Eemshaven gedicht 107. Gehoorschade agenten na AZC-rellen 106. Militair vliegtuig Nigeria crasht 136. Box 3 voorstel race tegen de klok 105. Franse betoger van 15 verliest een hand 128. En regeringsleger Jemen claimt opmars 127. Nou, pagina 104 zit het abonnement op, daar beginnen we altijd mee. En dan hoor ik verder wel wat jullie allemaal nog willen horen. Ondertussen blijf rustig ademen.

Malik met The Breathe, oftewel 2 a.m. Ja, blijf ademen is de boodschap van Anna. Nou, dat zal wel goed komen. Goed, wij gaan naar pagina 104. Het aantal bedrijven en organisaties dat wacht op een stroomaansluiting is in het eerste half jaar met ruim 300 toegenomen tot bijna 15.500. Dat blijkt uit cijfers van Netbeheer Nederland. Onder meer in Utrecht, waar sinds 1 juli in een deel van de provincie het totale aansluitstop geldt, werd de wachtlijst langer. Maar er zijn ook regio's waar de wachtlijst wat afneemt. In het algemeen lijkt de groei van de wachtlijsten wat af te vlakken, zeggen de netbeheerders. Om meer ruimte te maken willen ze het stroomnet uitbreiden en efficiënter gebruiken. Steeds meer bedrijven nemen een flexibel contract waarmee ze op piekmodellen minder stroom krijgen. Piekmomenten minder stroom krijgen. Ja, dat lijkt me ook niet echt handig dat je dat niet zelf in de hand hebt. Op piekmomenten minder stroom krijgt, dan zou het zo kunnen zijn dat het bij jou dan ook een piekmoment is. Of, nou ja, goed. Ze zullen erover nagedacht hebben dat in ieder geval, en anders loopt de spanning gewoon verder op. Hè. Dat dan wel, stroom te weinig, maar spanning des te meer.

Ja, en of ik pagina 106 er ook even bij wilde pakken. En dan nog twee andere. Ja, daarmee is 106. Burgemeester Kottelenberg van Nederland, van Neder-Betuwe schrijft in een column dat 4 agenten gehoorbeschadiging opliepen bij de anti-AZC-rellen in zijn gemeente. Ze moesten naar de eerste hulp nadat er zwaar vuurwerk naar hem was gegooid. Afgelopen maand werd in Opheusden en Kesteren betoogd tegen het plan om 132 asielzoekers op te vangen. Volgens de burgemeester zaten de splintergroepen van buiten Neder-Betuwe achter, die vervolgens onze eigen jeugd ophitsen tot meedoen aan grof geweld. In zijn column op de gemeentewebsite schrijft Kottelenberg dat het vuurwerk soms door volwassenen is uitgedeeld. Hij noemt dat ronduit misdadig. Ja, als er op deze manier aanslagen gepleegd wordt, moet er ook gewoon een wet komen dat dat misdadig is. Vuurwerk verboden is al foute boel natuurlijk. En op het moment dat je het ook nog gebruikt om mensen te bekogelen, dan wil je, wil er iemand kwaad doen. Lijkt mij dat daar gewoon een wet van moet komen. Ja, ik heb helemaal niks te vertellen. Dus wat dat betreft ga ik net zo goed mijn muil houden. Hey, zo gaan die dingen nou eenmaal. Ja, lekker relaxen dan maar.

Jan Marie met ciao, adios. Ik zet het volgende nummer alweer klaar. En dan gaan wij naar pagina 126, of ik die even wilde voorlezen. Rusland ziet Duitsland als grootste vijand, zegt het hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND. Er is geen acute oorlogsdreiging, maar hij waarschuwt wel voor onder meer aanslagen op militaire transporten en moordaanslagen. Ja, echt. Is dat minder erg dan? Jongen, jongen. We zoeken deze confrontatie niet op, zegt de Duitser. Rusland dwingt ons ertoe. In het Duitse parlement sprak hij deze woorden. En Duitsland zou onder meer doelwit zijn omdat het land de belangrijkste bondgenoot van Oekraïne is qua militaire steun. Met dreigementen en hybride aanvallen probeert Rusland de Duitse steun aan Oekraïne te ondermijnen. Die strategie lijkt te werken. Een kleine meerderheid van de Duitsers steunt het beleid nog. Dus ja, uiteindelijk gaat het allemaal werken. Je ziet overal gemopper en gemuid. En ja, iedereen denkt toch eerst aan zijn eigen belang. Voordat de andermans belang in het spel komt. En dan, ja, dan moet het maar buigen of barsten en zo. Maar dat maakt op zich natuurlijk niet uit. Hè. Als we dadelijk allemaal onder Poetin vallen, zijn we allemaal gelijk. Hebben we ook geen gemoppen meer over en weer. Dus wat dat betreft, nou ja.

0: Anne Tjerkmaat met het dansen op de zin van het bestaan. En goed, wij gaan naar de laatste pagina die ik gevraagd werd om voor te lezen. En dat is pagina 130. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd bij de executie van legerpsychiater Nidal Hassan, een Amerikaan van Palestijnse afkomst. In 2009 opende hij het vuur op een militaire basis in Texas. Hij doodde 13 militairen vlak voordat ze naar Afghanistan zouden worden uitgezonden. Meer dan 30 mensen raakten gewond. En in het militaire strafproces daar volgde een bekende de man direct schuld. Hij zei moslims en Taliban-leiders zo te hebben willen beschermen. Wanneer de executie plaatsvindt is nog niet bekend. Sinds 1977 zijn slechts 6 mensen zo gedood. En dat is dan, eens even kijken, voor het eerst in 65 jaar. 77, dat is 23 en 26 is volgens mij 59. Hey, betrap ik ze daar op een rekensommetje? Nou ja, goed, wat maakt dat? Sowieso. Even kijken, 2013. 2009 opende hij het vuur, werd beschuldigd. Dus hij zit ook al 17 jaar te wachten. Ja, daar word je ook gek van, wat een gewacht. Nou ja, dat is het verhaal bij, horend bij 130... En dat betekent dat wij gaan naar.
1: And for love's sake, each mistake. Oh.

De gasten zijn inmiddels binnen en dat betekent dat we ons voorbereiden op het volgende uur met veel informatie van jonge mensen hier in de studio allemaal. Dus dat gaan we meemaken. Maar we gaan eerst even naar het journaal van 9 uur luisteren en dan zijn we daarna weer terug.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
3: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
2: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
4: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
2: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 130 kilometer file in het midden van het land. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Watergraafsmeer is de vertraging 50 minuten. Er ligt daar olie op het wegdek. Op de A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders een kwartier vertraging. De A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 25 minuten vertraging. En ook op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Heerde sta je een kwartier in de file door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, de spanning hier aan tafel loopt langzaam maar zeker op. En de muziek loopt langzaam maar zeker weg. We openen de derde uur van de wereld wordt wakker op Veluwe met Pick Up the Pieces van Average White Band. En we gaan even een rondje maken. Ik zei, we hebben hele jonge mensen aan tafel zitten. En wat mij opvalt, zijn ook allemaal dames nog eens een keer. Ik begin links. Wie ben jij?
1: Ik ben Tessa. En ik ben 11 jaar oud. En ik woon in Putten.
0: Je woont in Putten. En daarnaast, welke dame zit daar?
2: Ik ben Leon. En ik ben 11 jaar oud en ik woon in Putten.
0: Leon. En dan nummer 3.
3: Ik ben Melvis en ik ben ook 11 en ik woon ook in Putten.
0: En dan hebben we iemand die volgens mij iets ouder is.
4: Ja, dat klopt. Ik ben de juf van deze meiden. Ik ben Leonie en ik ben 19 jaar oud. En kom ook uit Putten.
0: Ook uit Putten, kijk eens aan. Nou ja, dan is het wel duidelijk. Allemaal 11 jaar. Allemaal waarschijnlijk in dezelfde klas, want de juf is erbij. 19 jaar en dan juf, dat is vroeg?
4: Ja, nog in opleiding hoor.
0: Oh ja, juf in opleiding, oké. Okay. Nee, dat maakt verder niet zo heel veel verschil. Dames, even een vraag. Hebben jullie geen jongens in de klas?
2: Jawel.
0: Wel? Ja. Maar waarom zitten hier geen jongens dan?
1: Wie er mee mocht naar de radio. En ja. Toen had de juf een getal onder de 15.
0: Aha.
1: En die moesten we dan raden. En het waren toevallig 3 meiden die dan het goede getal hadden uitgekozen. Vandaar dat hier geen jongens zitten.
0: Oké. Mag ik daaruit opmaken dat jullie 15 mensen in de klas hebben zitten?
4: Nee, we hebben er ondertussen 28 in de klas. Alleen, ja. We gaan morgen langs bij de burgemeester.
0: Ja.
4: Dus die mensen, de leerlingen die daarbij meegaan, hadden we hiervan al uitgesloten.
0: Die waren al uitgesloten.
4: Yes.
0: Ah, oké. Okay, ja. Zie je, dus, ja, het is altijd, zo zie je maar weer. Je krijgt zomaar vragen natuurlijk. Hè. Dan denk ik, hoezo? Want ja, jullie gaan morgen naar de burgemeester. Kortom, we hebben genoeg te bespreken. Gaan we dadelijk ook doen. Maar jullie hebben ook allemaal een verzoekje ingediend. Zwoele zomernachten van Rutger van Banneveld staat bovenaan. Wie had die aangevraagd? Ja, en waarom?
3: Ik vind het gewoon een leuk liedje. Ja, ik vind het gewoon een leuk liedje.
0: Gewoon een leuk liedje. En vind je Rutger van Banneveld ook een leuke vent om te zien?
3: Nou, ik ken hem niet echt. Ik ken alleen het liedje.
0: Je kent alleen het liedje?
3: Ja.
0: Heel verstandig antwoord. Oh, verkeerde liedje, dit is helemaal niet Rutger. Jongen.

0: Rutger van Barneveld. Aangevraagd door Melvis met Ik wil de zon zien zakken in de zee. Goed. Vier dames hebben zich net voorgesteld hier en daar horen we iets. Ik vind het wel spannend klinken. Jullie gaan morgen naar de burgemeester. Leonie, kan je even uitleggen wat moeten jullie bij de burgemeester?
1: We zitten hier natuurlijk omdat we meedoen met de e-waste race. En de burgemeester wilde graag zijn steentje daaraan bijdragen.
0: Oké.
1: Dus gaan we daar morgen langs om e-waste spullen op te halen.
0: E-waste spullen. Voor de meeste mensen die het niet weten, is misschien handig om even uit te leggen wat e-waste is.
2: E-waste zijn oude elektronica of elektronica die niet meer doen. En die kunnen wij inleveren om punten te krijgen. En dan wie de meeste punten heeft, kan een schoolreisje winnen.
0: Dus eigenlijk is het tweedelig. Jullie willen elektronica ophalen die kapot is. Of in ieder geval om het milieu te beschermen. Hè?
2: Ja.
0: En dat weer gemaakt kan worden. Maar als jullie toevallig ook nog als meester ophalen, kunnen jullie ook nog een prijs winnen.
2: Ja, dat klopt.
0: Dus en wat is die prijs, dames?
3: Een schoolreisje naar Nemo.
0: Nemo, oh, museum.
3: Ja.
0: Hebben jullie daar zin in? Ja, dat lijkt je wel wat.
3: Ja.
0: Oké, en wat is Nemo precies? Kan iemand dat uitleggen? Wat voor museum?
4: Het is een museum voor, nou ja, vooral voor kinderen, want het is allemaal met allemaal doe-dingen. Je kan bijvoorbeeld op allemaal knopjes drukken en dan gebeuren er allemaal dingen.
0: Ja. Oké, dus ook een beetje een elektronica-achtig museum met allerlei. Je knikt een beetje, Melvin, zo van, dat zie je helemaal niet goed. Wat vind jij dan?
3: Het is een beetje. Je kan wel een beetje wat Tessa zei, maar je kan ook hele leuke dingen doen.
0: Oh, leuke dingen. Het is met name een doe-museum.
3: Nou. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat jullie je daarop verheugen, want dat betekent niet alleen een bezoek naar het museum, maar het betekent ook een dag niet naar school natuurlijk. Hè? Ja, kijk, zie je, daar heb je het al. De burgemeester, hebben jullie al enig idee wat hij morgen voor steentje gaat bijdragen?
1: Nee, nog geen idee. Het kan zijn dat hij alle elektronica uit het gemeentehuis meegeeft, maar het kan ook zijn dat hij een batterijtje geeft, zeg maar.
0: Een batterijtje, ja. Alle elektronica. Ik zit me net te bedenken, in Ermelo hadden ze de zonnepanelen die op het gemeentehuis lagen niet meer nodig. Die gingen ze vervangen. Nou ja, zou dat ook kunnen? Als iemand zegt, ik heb hier nog een stapel zonnepanelen liggen, dat komen we even brengen? Ja. Dat zijn even vragen, hè?
1: Het zou vast wel kunnen. Ze kunnen alle elektronica inleveren waar een batterij of een snoer of een accu aan zit.
0: Ja.
1: En dan zonder panelen zit dat natuurlijk.
0: Ja. Goed, we gaan dadelijk even hebben waar iedereen dat moet inleveren. En van welke school jullie aan zijn. We weten dat jullie in dezelfde klas zijn, maar we moeten ook natuurlijk weten welke school heeft kans om te winnen. Maar eerst gaan we even weer een muziekje doen. Ik zie daar staan Patience Zero van Taylor Swift. Wie heeft die eigenlijk gevraagd?
4: Die heb ik gevraagd.
0: En kan je uitleggen waarom? Of zeg je nou gewoon een leuk liedje?
4: Ja, ik vind het wel een leuk liedje. Ja.
0: Nou, dan gaan we er naar luisteren.

0: Ja, dames, ik moet jullie wel bekennen. Ik ben een beetje van de oude muziek. Want ik ben een heel oude man natuurlijk. Maar ik vind Taylor Swift ook wel erg leuk. Moet ik er even bij zeggen. Dus nou. Maar daar zijn jullie niet voor hier. Want jullie zijn bezig met de e-waste. En kort samengevat. Jullie proberen... Hoe lang is de periode eigenlijk dat die e-waste race duurt?
1: Als het goed is, tot 14 oktober.
0: Tot 14 oktober. Dus dat betekent vanaf vandaag nog een dikke week. En dan zijn jullie al even bezig om zoveel mogelijk...

0: wel de...
1: Ja, ga maar.
0: Ja, je moet er op een website moet je je aanmelden.
2: Ja.
0: En dan komen kinderen langs bij je thuis om die spullen op te halen.
2: Oké, dus ja, dat zijn twee verschillende dingen. Hè? Dus op het moment dat je dingen wilt inleveren, dan moet je je aanmelden op een website. Van wij hebben spullen en dan welke website is dat? Hebben jullie dat duidelijk?
3: De website heet www.iwaste-race.nl.
2: iwaste-race.nl. En ja. Dan kan je daar op die website kijken, putten en dan welke school of zo. Of hoe werkt dat precies?
4: Ja, je hebt dan je elektronica die je dan in wil leveren.
2: Mm-hmm.
4: Die meld je dan aan via www.iwaste-race.nl. En dan kan je of openbaar zetten. Dus dan kan iedereen die meedoet met de race kan hem ophalen.
2: Ja.
4: Of je kan via de site specifiek OBS de Korenbloem in Putten aanvinken. En dan komen de leerlingen van de Korenbloem het ophalen.
2: Ja, oké. Okay. Dus dan maar, nou stel dat er mensen zijn die zeggen, nou, ik hou niet van computers, daarom heb ik een hoop computers, die ga ik weggeven. En ik wil ook niet meer op computers en ik ga ook niet meer via een website, ga ingewikkeld doen. Kunnen ze ook naar jullie school komen om spullen te brengen?
4: Zeker, ze kunnen natuurlijk altijd even bellen van wanneer de tijd is.
2: Ja.
4: En anders kunnen ze het bij de school brengen. En als ze woensdag natuurlijk vrij zijn morgenochtend, dan kunnen ze ook bij het gemeentehuis komen.
2: Kunnen ze ook bij het gemeentehuis. En dan nog een derde mogelijkheid. Kunnen mensen ook zeggen, ja, ik ga me niet aanmelden. Ik bel gewoon de Korenbloem en ik vraag gewoon of er even wat leerlingen kunnen komen om spullen op te halen.
4: Tuurlijk, zeker.
2: Dat kan ook?
4: Ja.
2: Oké. Okay. Nou, dan hebben we in ieder geval de drie mogelijkheden om... Hebben jullie enig idee hoeveel kans jullie maken? Doen er veel scholen mee hier in de regio?
0: Er doen 9 andere scholen mee, maar wij zijn de enige school uit Putten die meedoen.
2: Ja. Oké, okay, dus daar heb je een voordeel al, dat heel Putten bij jullie terecht zou kunnen.
0: Ja.
2: En is er al wat bekend? Hebben jullie al wat ingezameld?
0: Ja, we hebben wel al wat spullen ingezameld. Gezameld, ja. Ik heb al 2 telefoons en 2 printers al ingeleverd. Ja, en ook nog wel andere spullen van ook nog andere kinderen die dingen hebben ingeleverd.
2: Ja, oké. Okay. Dus het gaat al volop. En natuurlijk telefoons en printers en al die dingen, dat gaat als een speer. Er wordt heel veel van gebruikt. Dus OBS de Korenbloem, daar kan je de spullen naartoe brengen. Wel even een afspraak maken als je dat zou willen. Dan moeten ze bellen. Welk nummer is dat dan?
4: Dat zou ik heel even opzoeken.
2: Nou, dan zoek je dat even op. Gaan wij ondertussen weer even luisteren naar het volgende liedje. En dat komt van Roxy Dekker en dat heet Loser. Wie had die jou gevraagd? Is dat Lion?
0: Ja.
2: Ja, maar jij moest er zelf een beetje bij lachen, hè? Want vind je het leuk, Roxy Dekker? Of,
0: Ik vind het wel leuk. Maar ik weet dat heel veel mensen het cringe vinden.
2: Cringe? Wat is cringe? Ik ben een beetje ouderwetse nog. Wat is cringe?
4: Beetje ongemakkelijk,
0: ja.
4: Denk ik.
2: Ongemakkelijk. Nou, we gaan kijken of Roxy Dekker ongemakkelijk gaat voelen, ja of nee.

0: Nou, dat was Roxy Dekker. Nou, het werd hier niet ongemakkelijk. Er werd zelfs gedanst hier. Dus wat dat betreft, het is radio. Maar ik vertel het maar even gelijk aan iedereen. Kijk even naar Leonie. Heb je nog een nummer of zeg je nou, dat gaan we niet doen?
1: Zeker, ik heb een nummer. Het is het algemeen nummer van de Korenbloem. Dus als die nog niet helemaal duidelijk is, kunt iemand opzoeken.
0: Ja.
1: Het is 0341-354081.
0: 354081 in Putten. En ik heb net ook even gekeken, als je gaat naar iwsrace.nl, dan begint het met de vraag welke postcode je hebt. Ja, en dan daarna krijg je de volgende keuzemenu, wat wil je inleveren? En dan, ja, aan de hand van de postcode wordt het volgens mij wel een duidelijk verhaal van waar gaat het dan over. En dan doe je de klas, heeft jullie klas nog een naam toevallig? De klas Huppelde Pup van de Korenbloem, OBS de Korenbloem.
1: Nee, ja, gewoon algemeen groep 6, 7, 8 van de Korenbloem.
0: 6, 7, 8, ja?
1: Ja.
0: Dat is veel, of niet?
1: Het is een vrij kleine basisschool, dus wij zitten nu met groep 6, 7, 8 op ongeveer 28 leerlingen.
0: Ja, oké. Okay. Maar dat lijkt mij als leerkracht best ingewikkeld.
1: Ja, we zitten best wel een beetje te strukkelen soms met hoe moeten we de uitleg geven.
0: Precies. Vroeger toen ik nog in het onderwijs werkte, waren de klassen van 35. En dan had je gewoon, dat was die... Praat je nog over klassen, niet over groepen.
1: Ja.
0: Dat je groep 6 was de laatste groep. Maar goed, heel lang geleden. Het is tegenwoordig allemaal anders. Gaan we even een rondje maken. We hebben een heleboel dingen al besproken. Begin ik even bij Stella. Stella was het, hè? Tessa. Ah, ik zie die E en die A en ik denk, ah, Stella, dat is wel EA, maar het is Tessa. Tessa, wil je nog iets vertellen wat we nog niet besproken hebben?
2: Zou ik nu niet weten.
0: Je zou het niet weten. Heb jij, als jij morgen bij de burgemeester staat... jij gaat niet mee natuurlijk naar de burgemeester. Ah, houd meteen op. Gaan we naar Leian? Of zeg ik het nu ook verkeerd?
2: Leian.
0: Nee, Leian? Ja?
2: Ja.
0: Goed. Wil jij nog iets vertellen waar we het nog niet over gehad hebben?
2: Misschien welke elektronische dingen je kan inleveren?
0: Nou, ik zou zeggen, vertel maar.
2: Dingen met sloer bijvoorbeeld... En batterijen. En nog dingen met accu's.
0: En met snoer, batterijen en met accu's. Dat kan allemaal ingeleverd worden.
2: Ja.
0: Hele goede aanvulling. Dan gaan we naar Melvis.
3: Ik heb eigenlijk niks om aan te vullen.
0: Niks om aan te vullen?
3: Nee.
0: Nee. Leonie dan?
1: Leian zei net al snoeren, batterijen, accu's. Natuurlijk kunnen ook gewoon losse batterijtjes kunnen ingeleverd worden. Het verschilt voor ons ook met punten. Losse batterijen geven bijvoorbeeld 1 punt als we die opgeven.
0: Ja.
1: Maar heeft bijvoorbeeld laptops of printers, hoorde ik voorbij komen. Dan krijgen we daar ook meer punten voor.
0: Meer punten voor. Dus hoe groter het apparaat, dus de gunstiger het uiteindelijk is.
1: Ja, ongeveer, ja.
0: Ja, zo ongeveer. Nou, de website is iwasterace.nl. Het nummer van de school ben ik alweer vergeten. 354081 leek mij, maar of dat zo is, weet ik niet. Er wordt nog even gekeken.
1: 354081, ja.
0: 354081, ja, in Putten dus. En nog een 8 dagen de tijd om jullie wat in te leveren. Dan heeft jullie juf nog een plaatje aangevraagd. En dat is heel wat anders dan jullie aanvragen. Linkin Park. Kennen jullie Linkin Park?
2: Nee.
0: Ik ken... Nou, dan bedank ik jullie voor jullie uitleg hier. En dan kun je even luisteren waar je juf naar luistert.

0: met de muziek van de juf Linkin Park komen we bijna aan het eind van dit gesprek. Jullie kwamen binnen en sommigen hoorde ik zeggen, ik weet niet meer wie, maar best eng, best eng. Hoe viel het allemaal mee, allemaal achteraf?
1: Ja, het viel op zich wel mee.
0: Op zich, ja. Dus er zit nog wel een klein beetje engigheid aan.
1: Jawel.
0: En bij jullie?
2: Ja, het was in het begin wel spannend, want ik dacht, nou, daar luisteren natuurlijk nu heel veel mensen.
0: Ja, daar kunnen je een heleboel mensen kunnen je gehoord hebben, dus wat dat betreft zou dat goed kunnen.
2: Ja, maar het was wel heel leuk.
0: Nou, en de laatste dame?
3: Ja, ik vond het als eerst heel spannend, maar nu is het,
0: ja, de spanning is er wel een beetje af, hè. Nou, ik wens jullie heel veel succes met de IWS race. Nou ja, laat het al daar even horen, hè, van of jullie gewonnen hebben of niet.
2: Zeker.
0: Want dan kunnen we daar nog even wat aandacht aan geven, eventueel. Heel veel plezier, wou ik zeggen, morgen bij de burgemeester. Maar daar gaan jullie dan niet naartoe.
1: Nee.
0: Nou, maar dan horen jullie vast wel. Wat lijkt je trouwens enger, naar de radio of naar de burgemeester?
1: Radio.
0: Radio, oké. Nou, dan hebben jullie het mooiste toch ook weer gehad. Weer een overwinning geboekt.
1: Ja.
0: Dames, heel veel succes. En wij gaan hier verder met Leonie Koopmans uit Harderwijk, een zangeres.

Zo, dat was hem dan. Rain and tears. Ja, er zijn geen tranen en ook geen regen volgens mij buiten. Wat er wel vandaag is, is dat het Marius van Dokkum Museum in Harderwijk vandaag opent. Het nieuwe Marius van Dokkum Museum. En na maanden van verbouwen, verhuizen en inrichten kunnen we eindelijk verwelkomen op onze nieuwe plek aan de Academiestraat 14, ingang Kloosterplein. In Harderwijk. Op slechts een paar stappen van het oude museum hebben we een veel groter museum gerealiseerd. Met volop ruimte voor de bijzondere wereld van Marius van Dokkum. Dus daar kan je naartoe. Dan eens even kijken. Dan hebben we jubileumseizoen voor de Theater de Dialoog in Ermelo. Dreigt het laatste te worden. Vrijwilligers die 25 jaar theater programmeerden worden adviseur. Betaalde kracht neemt hun werk over. Na een kwart eeuw dreigt het doek te vallen voor theaterdialoog Ermelo. Het college van BBW heeft besloten de regie over de theaterzaal in het Huis van Ermelo vanaf 2027 bij Interactie, Sport en Cultuurbedrijf te leggen, met een jaarlijkse subsidie van €130.009. Die 9 euro die zijn volgens mij heel belangrijk. De vrijwilligersorganisatie die al 25 jaar het grootste deel van de professionele theateraanbod in Ermelo verzorgt, wordt daarmee teruggebracht tot een adviesrol. Op 14 oktober wordt de gemeenteraad over het besluit geïnformeerd. En ik weet niet of de raad daar dan ook nog wat over te zeggen heeft of dat ze gewoon puur even geïnformeerd worden. We gaan het volgen, 14 oktober dus in de vergadering. Wat heb ik daar nou net weggeklikt? Ik dacht dat ik die aan het lezen was. Oh ja, die moet ik even terugzetten. Hoppata. Goed, dan gaan wij weer even verder naar het volgende nummer.

De mopkoek is er dit jaar weer bij. Wat is een ossenmarkt zonder een vertrouwde putters mopkoek? Vorig jaar was er toch enige verontwaardiging toen er geen mopkoek te koop was. Museum de Tiemalen heeft dit opgepakt en brengt dit stukje van Putters geschiedenis terug op de ossenmarkt 2026. De bakkersfamilie van Looijengoed van de zoete suikerbol bakt op verzoek van Museum Tiemalen beide varianten van de traditionele koeken, zowel de zachte als de harde koek. Deze worden gemaakt van roggebloem, honing, karnemelk, bakpoeder en karweizaad. De mopkoek is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis en tradities van Putten en vormt daarmee een smakelijke manier om het lokale erfgoed levend te houden. In Museum de Tiemalen aan de Gadderseweg 97 in Putten is veel van het Puttense erfgoed te bezichtigen. Bezoekers maken de reis door de historie van Putten. De mopkoeken zijn tijdens de Ossenmarkt verkrijgbaar bij de stand van Museum de Tiemalen, Puttense Historisch Genootschap, achter het gemeentehuis, zolang de voorraad strekt. Proef de smaak van vroeger en neem een stukje geschiedenis mee naar huis. Dat dus.

Zo, nou, we waren al een beetje begonnen in de regio met het nieuws uit de regio. En daar gaan we ook vrolijk mee en fruitig mee door tot aan, zeg maar, 12 uur. De opening van de BBO hebben we het gisteren ook al even gehad. Maar in Ermelo is de eerste landelijke BBO geopend. Voor Oekraïners. Vandaag is het een bijzondere begeleide opvang voor Oekraïners. Dat was afgelopen vrijdag dus. Van Nederland officieel geopend. Gisteren hebben we het er al even over gehad. Dit gebeurt in aanwezigheid van minister Bart van der Brink. Met de opening van deze unieke voorziening wordt een belangrijke stap gezet in de opvang en begeleiding van Oekraïnse vluchtelingen die tijdelijk behoefte hebben aan psychische zorg en structuur. Dat is dus gebeurd. Daarmee zet Ermelo zichzelf weer op de kaart als eerste van Nederland. Maar Ermelo heeft dan weer niet de gastvrijheid prijs gewonnen. Maar daar komen we straks dan nog wel even op terug. Want dat zit ook in een van de berichten uit de regio. Nou, en voor de rest is Alex Ruka op drift. En dat doet hij in de dialoog op 24 oktober om 8:15. En de dialoog Ermelo, en dat is de theaterzaal van het Huis van Ermelo. Kaartverkoop is via www.theaterdialoogermelo.nl, theaterprogramma. En op zaterdag 24 oktober dus, Alex Ruka op drift. Nou dat...

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
5: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
4: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
6: You can't defeat me! You cannot defeat a child of God! Hallelujah! Greater is he that is in you, right? In me? Then he that's in the world, the sun, will shine again.
4: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Naar de Vesting en Diemen is de vertraging nog een kwartier. Op de A28 Zwolle Amersfoort bij Nijkerk 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, dan gaan we even naar de politiek in Harderwijk. Pro Harderwijk heeft vragen gesteld aan het college. En dat heeft te maken met de vaststellingsovereenkomst van de BIEB. De Academiestraat 5. Er zijn schriftelijke vragen beantwoord. En hecht waarde aan een goede wisselwerking en communicatie tussen de gemeenteraad en college. En zijn daarom teleurgesteld in deze beantwoording. Niet alleen zijn onwaardigheden erin gekomen, er spreekt ook een gebrek aan reflectie uit over gemaakte fouten op dit dossier. Hier maken we ons zorgen over, aangezien de reflectie op gemaakte fouten ertoe leidt dat er geleerd kan worden van de volgende dossiers. Nou, en dan worden er nieuwe vragen gesteld. Ik heb zo'n vermoeden dat we daar nog wel wat gaan horen in de toekomst. Pro zit er in ieder geval bovenop. En dan gaan wij, voordat we gaan bellen met de VVV Nijkerk, eerst even weer een plaatje draaien. MUZIEK

0: Goedemorgen mensen van de radio. Ik spreek met Madeleine van Boek van de Rookpijn en de VVV.
1: Goedemorgen Madeleine. Alles wel daar?
0: Alles is wel hier. Het is behoorlijk mistig, maar het is wel het is knus.
1: Knus, ja, ja, ja. De wereld wordt er wat gezelliger, kleiner van, hè, van mist.
0: Ja, inderdaad. Ja, je zicht wordt letterlijk beperkt en dan, nou ja, dan ga je de dingen die dichterbij liggen waarderen, denk ik.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus, nou, mooi. Hebben jullie activiteiten waarbij de mist eigenlijk een sta in de weg is?
0: Nee, ik denk het niet. Maar nou, we hebben wel nog steeds hele leuke kinderboekenweek activiteiten deze week. Misschien zal ik onder andere ook benoemen. Ik ga ze proberen zo chronologisch mogelijk uit te lichten. We hebben vanuit de FUN, het is weer het schooljaar is weer begonnen. Het betekent ook dat we vanuit de Volksuniversiteit, de FUN Nijkerk, weer cursussen over van alles worden gegeven. Zo kun je aanhaken bij een taalkursus. Je kunt je aanmelden voor een natuurcursus. Dus wil je meer weten daarover, dat kan via lerenisvun.nl. Daar kun je ook aanmelden voor diverse lezingen en dergelijke en lessen. Dus schroom niet. Leren kan op elke leeftijd. En zo hebben we deze donderdag ook een lezing vanuit ook de FUN weer over genealogie. Wie zijn onze voorouders? Die vindt dan plaats in de bibliotheek. Voor de jongeren hebben we deze donderdag een DJ-workshop. Super cool. Leer de basis van het DJ en je eerste mix begint hier. Bij Jongerencentrum Chill Out. Een ontspannen en gezellige reeks van 4 bijeenkomsten voor jongeren. Tussen de 10 en de 18 jaar op donderdagmiddag 8, 15 en 29 oktober en 5 november. En dan aan de Watergoorweg 42A van 4:30 tot 17:30. Initiatief ook vanuit het project Meedoen door Kunst. Het is een samenwerking van meerdere partijen. En daardoor kan de activiteit gratis zijn. Dus heel mooi. We hebben deze vrijdag een activiteit of een workshop keramiekglazuren. Die vindt dan plaats op 9 oktober, vrijdagavond, van 7:30 tot 10. Glazuur je eigen vaasje, schaaltje, weet ik het wat. Voor €29,95. Kies een leuk voorwerpje uit en dan kun je het onder begeleiding, professionele begeleiding, leren glazuren. Nou, dan hebben we deze zaterdag heel wat activiteiten. Ik zal ze even kort uitlichten. We hebben op 10 oktober de herfstmarkt. Die wordt georganiseerd door het Van Lodenstein College te Hoevelaken. En we hebben een liedjesconcert van Edwin Schiemsheimer, ook te Hoevelaken in de Eshof. We hebben het jubileumconcert van het Christelijk Streekmannenkoor Noordwest-Veluwe in de Kruiskerk, de Nijkerk, ook deze zaterdag. En dan hebben we Paint Pie en Pumpkin Spice, een speciale editie van het Gleescafé in de Blueberry in Nijkerk. We hebben ook gespeeld door de kantorij Vredeskerk, musical Sarah, de Nijkerk. Die speelt, dat is een musical, die wordt zondag ook gespeeld. Dus heel wat activiteiten deze zaterdag, maar ik wil er stiekem ook nog eentje extra uitlichten. En dat is een theatervoorstelling voor kinderen en volwassenen. Die wordt gespeeld in de bibliotheek in het kader van de Kinderboekenweek. En dat is de theatervoorstelling van de theatergroep Brillenkip. En het leuke aan de theatervoorstelling is dat er vooraf wel een verhaallijn duidelijk is, maar geen vooraf geschreven script. Dus het is grotendeels improv wat de acteurs doen. En dat maakt het eigenlijk dat je soms hele grappige toevalligheden hebt tijdens zo'n voorstelling. Ja, het is geadverteerd voor kinderen, maar er wordt wel zoveel moeite in gestoken dat de begeleiders eigenlijk ook niet stil kunnen zitten en ook mee kunnen lachen met de voorstelling. Dus er zijn nog kaarten beschikbaar en die voorstelling vindt deze zaterdag 10 oktober plaats. Lekker in de ochtend. Dus neem je kinderen, neem je kleinkinderen mee of ga stiekem zelf als volwassene naar theatervoorstelling Brillenkip. Kaartjes zijn online. bioscoop en in de winkel. En dan hebben we volgende week, en dan loop ik eigenlijk al de zaak vooruit, maar ik vind het eigenlijk ook zelf heel leuk om te benoemen dat de auteur Lex Pelot naar Nijkerk komt. En hij komt dan vertellen over zijn nieuwe boek In het licht van de leugen. Dat is volgende week vrijdag op 16 oktober, ook in de bibliotheek. Maar dan ook in de bibliotheek, maar dan 's avonds. En dat is een lezing naar Lex Pelot.

0: We luisteren naar AH met Sycamore Leaves of naar AC/DC met Hell's Bells of naar Willie DeVille met I Call Your Name.
1: Ik heb wel zin in Hell's Bells.
0: Hell's Bells, gaan we die er tegenaan gooien en dan spreken we elkaar volgende week weer.
1: Nou, tot volgende week.
0: Tot volgende week. Dezelfde. Doei.

Willy de Vil met I Call Your Name. Nou, ik kan blijven roepen Willy. Maar dan moet je wel een naam spreken. Niet alleen maar zeggen dat je iemands naam roept. Want wie bedoel je dan eigenlijk? Goed. Drukmakerij om niks noemen we dat dan weer. We gaan naar de regio weer. Eens even kijken. Wat had ik net klaargezet? Ja, dat was vanaf gisteren. Profiteer je van een exclusieve 1 plus 1 gratis aanbieding op tickets voor het toernooi, de toneelvoorstelling van Debbie Petter en Emma Vinkers. Deze speciale actie loopt tot dinsdag 6 oktober tot vanavond om 12 uur. Dus wees er snel bij en grijp je kans om een gratis tweede ticket te bemachtigen voor deze voorstelling. En dat is dus via theaterstraut.nl. En dan kan je ook meteen kijken wat er in de toekomst nog meer voor programmering is. Dus tot vannacht, 12 uur middernacht, kun je nog een gratis ticket krijgen. 1 plus 1 gratis. Dan eens even kijken, dan de herfstvakantie Veluwe Fair en Veluwe Rockt komt naar Ermelo. En Veluwe Fair is, eens even kijken, heeft te maken met de hoe noem je dat nou ook alweer? Vanaf vrijdag, nou ja, ik noem het gewoon maar even zoals het er staat. Vanaf vrijdag 16 oktober vinden de Nationaal Hippies, daar was ik nou op zoek, centrum in Ermelo al 3 dagen lang in het teken van 2 evenementen. Veluwe Rockt en de Veluwe Fair. Van live optredens onder andere de Dirty Daddies, Two Unlimited en Jody Benal. Tot streekproducten, workshop, demonstraties, kidsactiviteiten en een grote indoor playground. Een meerdaags evenement voor jong en oud. Dus bij deze. Nou, goed, dat hebben we dan gemeld. En dan gaan we nog even naar Harderwijk. In het Dolfinarium. Oproep aan alle Fins in Nederland. Jullie mogen gratis naar het Dolfinarium. En dat is van 10 tot en met 25 oktober 2026. En het persbericht is daar ook bij natuurlijk. Vanaf, eens even kijken, even wat groter maken. Vanaf 10 oktober starten de try-outs van de nieuwe dolfijnenvoorstelling. Fin en de stem van de zee. Heet jij Fin? Of wordt jouw naam net iets anders geschreven? Zoals Fin of Fin of Fin of Fin. Maar dan met een Y of met een gewone I of met een V of met een F. Maar klinkt jouw naam hetzelfde, dan mag je deze herfstvakantie gratis naar het Dolfinarium. Nou, ik vind dat ik er ook wel naartoe mag dan, vind ik. Maar ja, goed, dat is dan... iedereen die Fin heeft, krijgt dus van 10, tot en met, 10 oktober tot en met zondag 25 oktober gratis toegang tot het Dolfinarium. De actie geldt dus voor iedereen met Fin. Ja, dat is onderhand wel duidelijk. Maar hoe moet je dat bewijzen dan? Goed, het zal ongetwijfeld goed komen. Kijken ze waarschijnlijk wel even tussen. Zien ze wel een hoop dingen door de vingers. Fingers. Ja, zo zie je maar weer. Een beetje creativiteit heb je zo gratis toegang. Tot het Dolfinarium in Harderwijk. Gaan wij even lekker Zuid-Amerikaans dansen.

Zo, even lekker Zuid-Amerikaans bewegen. Losjes in de heupen moet je daarvoor zijn. En ja, nou, ik hoop dat dat allemaal gelukt is. Ik kan het natuurlijk niet volgen, want het is radio. Maar dan mag de pret verder niet drukken natuurlijk. Ik zet weer even een plaatje klaar en ik pak ook gelijk weer even een persberichtje uit de regio. Want er zijn er nog een aantal. Dat vind ik wel een leuk stuk wat er nu komt. Minder wespen geteld, maar meer hulpvragen. Gelderse resultaten zijn bekend. De top 10 wespentelling, ja, daar had je bij moeten zijn. Nee, natuurlijk niet, want dat tel je niet mee. Je had een wesp moeten zijn. Goed, maar dat is weer een heel ander verhaal. Er worden minder wespen geteld, terwijl er wel meer hulpvragen worden gesteld. En dan maken ze onderscheid tussen... bij de nationale wespentelling laat landelijk minder limonadewespen per telling zien. Ja, die hebben natuurlijk ook suiker is heel slecht. Dus die zullen waarschijnlijk allemaal wel water of bronwater nuttigen. Dus bronwaterwespen, ja, ik heb ze ook niet gezien hoor. Maar limonadewespen per telling zijn minder gezien. Terwijl de Wespenstichting meer hulpvragen ontvangt. In Gelderland registreerden 48 deelnemers samen 154 limonadewespen in de provinciale top 10. Voor Harderwijk zijn geen afzonderlijke gemeentecijfers aangeleverd, waardoor de Gelderse resultaten het beschikbare regionale beeld vervormen. Die Harderwijk is ook weer, hè. Jonge, jonge, jonge, jonge. Goed, maar dat dus. De studiekeuze in Harderwijk. Kijk verder dan de naam van de opleiding. Ja. Een vervolgopleiding kiezen vraagt meer dan een lijst favoriete vakken. Tijdens de week van de studiekeuze staan op 5 oktober de regelzaken centraal en op 6 oktober vandaag dus de invloed van de omgeving. Voor jongeren in Harderwijk is dat een goed moment om praktische vragen en persoonlijke wensen naast elkaar te leggen. Nou, als je denkt dan nog meer tips, ja, harderwijk.nieuws.nl. Harderwijk.nieuws.nl. En dan blijven we even in Harderwijk. Restaurants in Harderwijk hebben maandag bij de bekendmaking van de Michelin Gids Nederland geen nieuwe sterren gekregen. Het Nonnetje in Harderwijk behoudt 2 sterren en de Basiliek houdt 1 ster. Restaurant Lagon is dit jaar nieuw in de gids. Michelin maakte de sterren maandag bekend in Maastricht. Landelijk kregen 7 restaurants voor het eerst een ster. En 2 restaurants kregen 2 sterren. Geen van de zaken ligt in het werkgebied van Villa Wem. Goed, dat hebben we dan gemerkt. Dan gaan we naar muziek.

0: Nou, dat was hem. Is oké. Okay. En dan gaan we naar Putten. Bedrijfsvolleybal Putten met 18 teams. Studio Moro dus blijft regerend kampioen. Animal Care de baas in een spannende kraker. Ja, de bedrijfsvolleybal in Putten is al enkele weken onderweg. 18 teams zijn in 3 pools om de winst bezig. En in de A-pool was er tijd voor Studio Modus en Animal Care. En Animal Care is de heersend kampioen op dit moment. Maar ze hebben helaas verloren met 25-9. Nou, volgende keer beter, denken we dan maar. Werkzaamheden aan de spoor Amersfoort, Apeldoorn en Putten. Aangepast treinverkeer en bussen van 12 tot 13 oktober, tot 18 oktober. Ja, er gaat in Nederland overal van alles gebeuren aan wegen en bruggen en sporen en onderhoud. En het lijkt wel of het hele land helemaal aan diggelen ligt. En dat hebben we nog niet eens oorlog gehad. Moet nagaan. Werkzaamheden dus aan het spoor Apeldoorn en Putten. Amersfoort, Apeldoorn en Putten. Aangepast treinverkeer dus nogmaals. En bussen van 12 tot 18 oktober. Kan wat lastig zijn met het openbaar vervoer. Dan eens even kijken. Dan gaan we naar de gemeente van de wilde bewoning van het bakhuis aan de Steenkamerseweg. Dat die moet stoppen. Gemeente Putten wil dat de bewoning van het bakhuis aan de Steenkamerseweg stopt. De eigenaren maakten bezwaar tegen een eerder opgelegde dwangsom. Maar de gemeente blijft bij haar besluit. Het collegevoorstel richt zich op het beëindigen van de huidige situatie. 2 woningen waar er maar 1 mag zijn, ja. Ja, dat doet me denken aan de Sparks. This town ain't big enough for the both of us. Dus dat kan niet, hè. 2. We gaan het volgen, denk ik. Ik denk dat we er nog wel meer over gaan horen. En dan wil de VVD weten in Putten. Of Putten blijft handhaven op wonen en recreatiewoningen. De VVD Putten wil graag weten of de gemeente anders is gaan kijken naar permanente bewoning van recreatiewoningen. Aanleiding is het onderzoek van de NOS en regionale omroepen waaruit blijkt dat veel gemeenten gewoon blijven handhaven ondanks een oproep van het kabinet om terughoudend te zijn. En dat wil de VVD weten. Hoe ziet Putten dat nu dan? Want het kabinet zegt, joh, staat maar een beetje toe, oogluikend en zo. En dat is nog wel een dingetje schijnbaar.
1: Oh, yeah.
0: Maar dan, als je een mooi huis hebt met een roof garden, oftewel een tuin op het dak, ja, dan kan je dan best van je bouwen, net zoals El Giro.

Dat brengt ons op het tijdstip 8 minuten voor 12. En dat betekent dat we nog 1 of 2 berichtjes voorlezen voor het nieuws. 5 antitankgranaten gevonden in het Puttenbos. De EOD heeft ze ter plekke opgeblazen. Dat is wel heel gevaarlijk hoor, dan moet je niet met je mond aan zitten. Maar goed, voor degenen die denken, oh dat lijkt me wel mooi, er is een video van. En die video die is, even kijken, te zien op puttencity.nl. Puttencity.nl, dus daar kan je zien hoe de granaten worden opgeblazen. En veel plezier er alvast mee. En dan in het Leuvenumse bos is een herfsttip voor harderwijkers. Die kunnen daar paddenstoelen gaan spotten. Want dat is mooi herfstdecor. Wie vanuit Harderwijk richting de Veluwe rijdt of fiets staat binnenkort tijd midden in het bos. In de herfst verandert de bodem er in een wereld van bladeren, mossen en paddenstoelen. Leuvenumse bossen en het Hulshorstse zand bieden een afwisselende omgeving voor een herfstwandeling. Met onderweg genoeg om samen naar uit te kijken. Al dus een tip om daarvan te genieten. Maar wel het bos een beetje met eer en zo te behandelen. Goed, dan komt er ook nog een proefopstelling van de warenmarkt in Harderwijk. Die wordt verlengd. En dan denk je, oh, het zal wel succes zijn geweest. Nee, nadat ondernemers daar regels aan hun laars hebben gelapt. Nou, dan zou ik het niet verlengen. Dan zou ik gewoon zeggen, je komt er niet meer te staan. Je moet de regels niet aan je laars lappen. Maar goed, de proefopstelling van de warenmarkt op het Kloosterplein in Harderwijk wordt opnieuw verlengd. Ditmaal tot 21 november van dit jaar. 21 november. Nou, dan hebben we dat gehad. Gaan wij door naar het volgende muziekje.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn, sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Naar de Vesting en Diemen is de vertraging nog een kwartier. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Nijkerk 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Zo, welkom terug in het vijfde uur alweer van de Wereld Wordt Wakker op VeroFM. Het is 6 oktober en we zijn bezig met het laatste uur. Ik heb nog 9 berichten die uit de regio, dus hier gaan we er even doorjassen in dit uur. En nou, hebben we nog wat muziek en dan is het ook weer 12 uur. En dan nemen de collega's van VeroFM het over en dan hebben we een heleboel andere programma's weer. Het ochtendprogramma houdt op om 12 uur. Lezing tabak in de zin in Harderwijk over de waarheid achter voedsel. Wat zit er eigenlijk in voedingsmiddelen en wat betekenen de ingrediënten en gezondheidscriteria op de gezondheidsclaims op de verpakkingen? Herman Tabak gaat tijdens een lezing op 15 oktober op in de wereld van achter onze dagelijkse voeding. En dat is wel grappig. Ik daag een lezing over tabak. Maar het is van door tabak. Dat gaat dus allemaal over voeding. 15 oktober van 7:30 tot 10 uur. Deelname is gratis. Aanmelden kan via info@centrumdezin.nl. Het staat dus niet bij of het moet. Maar het kan via... ga er maar vanuit dat je dan... Het is wel even prettig vinden om te weten hoeveel mensen er komen. info@centrumdezin.nl. Dan blijven we dan nog in Harderwijk. Ja, want de Goeman Borgesiuslaan in Harderwijk gaat op het schop. Een flinke kostenstijging door de herinrichting. Maar ja, het moet gebeuren. En het feestje gaat 1,4 miljoen, iets meer dan 1,4 miljoen kosten. Dat is 6 ton meer dan bij de kadernota was begroot. En wanneer begint dat dan allemaal? We eens even kijken. Daar komt er nog een heel stuk. Nou, als je alles wil lezen, de achtergronden daarvan en hoe de kosten zijn gestegen, dan kan je ook even naar de Harderwijk Courant gaan. Die hebben daar ook een artikel in staan. .nl, harderwijkcourant.nl. Goed, dan nog één berichtje. Ermelo, Harderwijk en Zeewolde dringen bij de VNG, Nederlandse Vereniging van Gemeenten, op de aanpak van WOO, knelpunten, wet openbare organisatie. Dat zijn verzoeken van inwoners en belanghebbenden om inzicht in proces tot besluitvorming. De ruimte die de gevolgen van de WOO-wet, wet openbare overheid, inneemt, zorgt regelmatig voor onwerkbare situaties. Ja, als je alles moet openbaren en je moet een heleboel dingen aflakken, et cetera, et cetera, et cetera. Dat werkt, de werksfeer wordt daar alleen maar zwaarder van en dan kom je tot andere zaken niet toe. Dus daar wordt aan gewerkt, in ieder geval wordt gevraagd om er wat aan te gaan doen. Nou, dat wachten we dan maar vrolijk af.

Ja, en dat was Anouk Boek met It's So Hard. En ja, ik zei, we zijn met de laatste berichten bezig. Stichting De Marentak opent een rouwcafé in Theehuis Groevenbeek. Voor herkenning, ontmoeting en een luisterend oor. Dat ziet er heel mooi, mooi uit, het gebouwtje. Na het verlies van een partner aankijken kan het fijn zijn om anderen te ontmoeten die begrijpen wat dat betekent. Daarom opent De Marentak een nieuw rouwcafé in Ermelo. Iedere eerste dinsdag van de maand vanaf 6 oktober. Vandaag dus kunnen lotgenoten elkaar ontmoeten in Theehuis Oud-Groevenbeek op het gelijknamige landvoet van natuurmonumenten. En even kijken of daar ook nog een tijd aan gekoppeld is dan. Ja, het rouwcafé vanaf 2:30 gaat het Theehuis open tot en om 3:00 is officieel de start. Oh, dat is de officiële opening is dus vandaag. 2:30 kan je erbij zijn en 3:00 is officieel de start van het Theehuis. Goed, dan blijven we nog even in Ermelo. Ermelo vist achter het net. Ik zei zo straks al, geen gasvrij impact award voor het dorp. Ja, dat is dan wel jammer. Gemeente Ede is de winnaar geworden van de eerste gasvrij Gelderland Impact Award. Gedeputeerde Peter Drent overhandigde de prijs tijdens de eerste Gelderse netwerkdag recreatie en toerisme in het huis der provincie in Arnhem. Ja, Ermelo maakt een goede kans, maar net niet dus. En dan Joost Botman en Joost Kolenberg in de dialoog. En dat is The True Johnny Cash gaan zij dan uitbeelden. En dat is op 17 oktober. The True Johnny Cash Show. En de aanvang is om 7:15. De zaal is open om 8:00. En de kaarten zijn €22. En kan je bestellen via de website.

Ja, turmeric time van Aqua hoorde je. En de laatste berichten gaan we er nu door, Jassen. De reformatorische basisschool groeit gestaag, ja. Augustinusschool in Ermelo bestaat dit jaar 40 jaar. Voor de leerlingen wordt op 14 oktober speciale jubileumdag georganiseerd. Om deze mijlpaal te vieren. De dag zijn er allerlei spelletjes en workshops. En de rest van de morgen zijn er op het plein van alles spelletjes voor de jongste groepen. De bovenbouwleerlingen hebben de keuze uit verschillende workshops die enkele leerkrachten organiseren. Zoals graffiti spuiten, kaarsen standaard en armbandjes maken, werken bij techniek. Verschillende tekenworkshops, droogbloemen, krans maken, beweegworkshop, verschillende tekenworkshops en een geheugentraining. De school is in 1986 opgericht en groeit nog steeds. Gestaag zelfs, als het zijn hun eigen woorden. Dan is er in Ermelo nog een lezing over Noord-Korea op dinsdag 13 oktober. Volgende week dinsdag zal Mark Rood een interactieve lezing de verbeelde werkelijkheid houden over de meest gesloten land ter wereld, Noord-Korea. Wordt georganiseerd door de Rotary Club Ermelo Putten. Met zijn reisorganisatie Rood Spark Travel organiseert hij reizen naar Noord-Korea. Een land waar je een groot gedeelte nog altijd niet bekijken mag. De lezing wordt gehouden in het landhuis van Zorgerf, landhuis van Zorgerf Buitenland, Veenwaterweg 3B in Putten. Wie de lezing wil bijwonen moet zich wel voor 12 oktober aanmelden via bertjanjousma@gmail.com. bertjanjousma@gmail.com. Nou, dat zijn ze. Ik ga zo de headlines van de NOS er nog even bij pakken. Er is ook weer van alles gebeurd, maar eerst weer even een muziekje.

Dat was hem, Arcade Fire met Everything Now. Ja, en dan zijn er nog wat headlines bijgekomen. Droneafval op schepen in de Zwarte Zee. En niemand weet wie het gedaan heeft. Het is bij Bulgarije en Roemenië in de buurt. Dus, och jee. En dan de oude chef van de Duitse inlichtingen zit vast. Die heeft, geheimen gelekt naar Duitsland. Niet naar Rusland, dat wist men wel, maar naar wie wel. En een heleboel informatie en bla bla bla. En dan de Amerikaanse tv-evangelist Jim Bakker is overleden. En dan denk je, nou, dat is iemand die het geloof aanhangt. En naast de liefde verkondigen. Nou, Bakker werd in de jaren 70 en 80 steenrijk met zijn programma, de Praise the Lord Club. Later raakte hij in opspraak omdat hij zijn volgelingen voor $158 miljoen had opgelicht. Hij bleek ook nog eens een keer een affaire te hebben gehad met zijn secretaresse, die hem met tienduizenden dollars zwijggeld stilhield. Het leidde tot het einde van zijn huwelijk met Tammy Faye Bakker, met wie hij jarenlang de PTL-club had gepresenteerd. Bakker kreeg begin jaren 90 45 jaar cel voor fraude, maar kwam er eindelijk na bijna 5 jaar alweer vrij. Ja, dat zijn wel even de creatievelingen onder ons. Jongen, wat een toestand. Nou,

Creature Beloved. En dan hebben we het over Bob Marley en de Wailers. En ja, in het vorige uur schijn ik al gezegd hebben, we zitten op 18 minuten voor 12. Maar nu is het echt waar. Nu zitten we op 17 minuten voor 12 zelfs al. Dus ik denk dat we zo'n beetje de laatste drie nummers erin kunnen knallen. En welke had ik? Ja, dit is wel een fijne. Laten we die eens even doen. Komt-ie hoor.

Ja, ook weer een pareltje, Boston. Maar ja, Boston is sowieso een lekkere band. We hebben een heleboel mooie nummers gemaakt. Soms lijkt het een beetje op Deep Purple. Dan weer op dit en dan weer op dat. Lekker afwisselend. En toch heel herkenbaar als zijnde. Hey, was dat niet Boston? Nou, zoiets. Goed, we zijn nog maar een paar minuten af van het tijdstip 12 uur. Om precies te zijn 12 minuten en dan gaat er een minuutje af, denk ik, voor reclame. Dus dat is 11 minuten. En ik heb nog 9 minuten aan muziek. Ja, dat is altijd weer hetzelfde gedonder, hè. Nou, weet je wat? Ik knal eerst dat ene nummer maar even in. Laten we dat maar eens even doen.

Ja, dan komt er heet van de naald nog even een bericht binnen uit Harderwijk. Het Dolfinarium heeft vandaag in 2 van de 3 procedures bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven gelijk gekregen. In de zaak over reguliere dierpresentaties en een concert met de dolfijnen vernietigt het college de besluiten van de staatssecretaris en wordt de beide opgelegde dwangsommen herroepen. In een 3e afzonderlijke procedure over het programma in het water bij dolfijnen geeft het college de staatssecretaris wel gelijk. Nou, in ieder geval 2 van de 3 van tafel af. Morgen gaan we er wat uitgebreider op in, want het is nogal een uitgebreid verhaal. Want ja, nu zitten we al aan het eind van het programma. Maar ik denk, dan kunnen we de kop nog even meepakken. En dan gaan we er morgen wel even dieper op verder. Dat wat betreft dus het Dolfinarium. En dan wens ik nu iedereen een smakelijke lunch voor dadelijk. Of voor straks, als je net ontbeten hebt. Een prettige voortzetting van de ochtend. Van de middag, van de dag eigenlijk. Ja, van de middag, of je nou moet werken of niet. Fijne avond, een goede nacht dus. Doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. En laat VeloWM vooral aanstaan. Dan komen we elkaar vanzelf weer tegen. In mijn geval is dat morgen vroeg. En dan is dat weer woensdag. Dan wordt de week alweer door midden gehakt. Dus zie ik, hoor ik, lees ik iedereen morgen. We eindigen met Sycamore Leaves.

0: Velo FM.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden en liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon, in het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De gemeente Zeewolde en de vereniging Centrum Ondernemers Zeewolde, de VCZ, onderzoeken de mogelijkheden voor extra camerabeveiliging bij bedrijfspanden in het centrum. Voor publiek cameratoezicht in de openbare ruimte ziet de gemeente momenteel onvoldoende aanleiding. Dagblad De Stentor meldt dat de gemeente daarom samen met de ondernemersvereniging kijkt naar een particuliere beveiligingsoplossing. De gemeente onderzoekt of zij financieel kan bijdragen, terwijl de VCZ de belangstelling onder ondernemers inventariseert. Een eventuele voorziening kan op zijn vroegste in de eerste helft van komend jaar worden gerealiseerd. Landstede staat voor een nieuwe huisvestingsopgave voor de internationale schakelklas in Harderwijk. Vanaf juli 2027 is ruimte nodig voor zo'n 100 leerlingen. Vanaf juli 2028 komt er naar verwachting ruimte voor nog eens zo'n 100 leerlingen bij. De omvang van de toekomstige behoefte kwam aan de orde tijdens een vergadering van de commissie Mens en Maatschappij. Dat gebeurde naar aanleiding van vragen van gemeentebelang. De ISK biedt intensief taalonderwijs aan jongeren die nog maar kort in ons land wonen en nog onvoldoende Nederlands spreken om meteen in het reguliere voortgezet onderwijs te kunnen starten. En tot slot, de Marentak opent dinsdag om 1:30 een nieuw rouwcafé in Ermelo voor mensen die hun partner aan kanker hebben verloren. Het rouwcafé vindt iedere eerste dinsdag van de maand plaats in Theehuis Oud-Groevenbeek op het landgoed Groevenbeek. Bezoekers kunnen er in een laagdrempelige omgeving lotgenoten ontmoeten, een kop koffie of thee drinken en ervaringen delen. Er is ruimte voor verdriet, herinneringen en gesprekken over het leven na verlies van een partner. Tijdens het rouwcafé is het Theehuis uitsluitend toegankelijk voor deelnemers. Theehuis Oud-Groevenbeek ligt aan de Van Schermbeeklaan in Ermelo. De Marentak is een centrum voor mensen die leven met en na kanker in hun naasten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten en in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. De middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
5: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
4: Welkom in de Rock Basement.

0: ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
1: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
0: Welkom in de Rock Basement.
2: Wat is er vandaag allemaal in de show?
3: Hey Saskia!
4: Marion! Hey, daar zijn we weer!
3: Ja, en dit keer niet live, maar wel vanuit de studio van Veluwe FM.
4: Zeker weten. Leuk dat je luistert naar dit favoriete rockstation. Maar jouw favoriete rockstation, moet ik eigenlijk zeggen. We zijn blij dat je weer luistert. En we hopen natuurlijk dat je een fantastische week hebt gehad. Hoe was jouw week?
3: Ja, mijn week was lekker.
4: Ja, ja. Oh, heerlijk.
3: Ja, het is altijd lekker. Hè? Maar ik leef altijd enorm hier naartoe. Dat merk ik wel.
4: Ik ook. Ja. Kijk eens naar mijn wangen. Ja, ja. Het is maar goed dat het niet live is. Anders zou je twee hele grote appelwangetjes, zoals mijn orthodontist vroeger zei, zien.
3: Ja, dat niet meer lijkt. Niemand ziet je. Het is mogelijk dat er geen beeld hier te zien
4: maar
3: is.
4: Maar als het wel zo zou zijn, zou je twee hele stralende meiden voor je zien.
3: Ja.
4: Die gewoon ontzettend veel zin hebben om jou mee te nemen in een lekkere rocklist.
3: Zeker, zeker.
4: Die hebben wij weer voor jou gemaakt. En we hopen dat je ervan gaat genieten.
3: Absoluut.
4: En wij waren heel tevreden er al mee.
3: Ja, zeker. Oh, ja. Hey, je kan ons natuurlijk volgen via Instagram, volgens mij. Hè?
4: Leuk, hè? The Rock Basement. En daar vind je alle nieuwtjes over wat we aan het doen zijn. Toevallig ook dat deze show wordt opgenomen. Dat staat allemaal op Instagram.
3: Ja.
4: De andere dingen die we gaan ondernemen. En natuurlijk onze playlist online. Ja. Iedere keer na de show om een uur of zes. Zodat je nog eens even terug kan luisteren. Alleen, dat vertelde jij mij dan. Dan kun je ons niet horen. Maar op www.veluwefm.nl, The Rock Basement. Daar kun je ook onze kluts terugluisteren.
3: Ja, precies. Dat moet je gewoon even doen dan. En ik heb van de week even een rondedansje gedaan. Want ik zag dat we er gewoon een volger bij hadden.
4: Ja. Nee, joh.
3: Ja, zeker.
4: Nog lang niet genoeg. Maar we zijn op de goede weg en tevreden met wat we nu hebben.
3: En, niet tevreden. Er kan nog veel meer bij, hè jongens.
4: Tuurlijk gewoon, is dat zo.
3: Eventjes naar de Rock Basement op Insta. Hey, dan kun je ook natuurlijk wel iets kwijt als je iets kwijt wil aan ons, toch?
4: Zeker, je kunt ons DM'en en in onze liveshows zijn we altijd telefonisch bereikbaar. Vandaag dus niet.
3: Nee, vandaag
4: niet. Zijn we niet live, maar dat maakt helemaal niet uit. Laat het ons weten, maar voor nu ben ik toch blij met deze volgers.
3: Ja.
4: En natuurlijk komen er nog meer volgers bij.
3: Ja, zeker. Ja. Hey, wat heb je meegenomen, Saskia?
4: Voor muziek allemaal.
3: Ja, voor de plaat uit de kist volgens mij, hè, denk ik.
4: Ik heb de plaat uit de kist natuurlijk weer bij me.
3: Ja.
4: Heel gaaf, maar dat hoor je straks wel.
3: Ja.
4: En voor de rest hebben we allemaal lekkere nummers al klaarstaan.
3: Ja.
4: We plaatsen het nog even lekker in het midden.
3: Ja, zo is het. Zal ik gewoon lekker beginnen met het eerste nummer?
4: Ja. Wat gaan we horen?
3: We gaan lekker naar Bob Seger. Dit is eentje uit een oudje uit de jaren 70. Ik vind hem zo te gek. En je gaat gewoon lekker luisteren naar Night Moves.

0: Ja, You Make Loving van Fleetwood Mac. Ja, die hoorden we ook nu net. Dat is ook zo'n lekker nummer.
1: Lekker begin van de show.
0: Ja, goed hè. Ken je dat nummer van Fleetwood Mac?
1: Dit nummer?
0: Ja.
1: Jazeker.
0: Oh ja, nee, ik kende het eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar ik had voor een paar maanden geleden had ik een bruidspaar en die wilde dit nummer.
1: Oh, wat goed.
0: En toen dacht ik van, wauw, wat een lekker
1: nummer. Oh, wat grappig is dat, dat je toch zo aan je nummers hebt. Ja. Want dat was mijn vraag dus, van hoe kom je daar dan aan? Of hoe vind je dat?
0: Ja.
1: Maar zou dus,
0: ja.
1: Soms moet je even ergens op gewezen worden om het pareltje even te vinden.
0: Ja.
1: En die delen we dan ook graag met onze luisteraars.
0: Zeker, zeker. We doen alles hè, voor onze luisteraars.
1: Bijna alles.
0: Ja, bijna alles. Dan.
1: Bijna alles. Ja. Dan heb je wel, we gaan wel heel ver.
0: We gaan zeker.
1: We hebben zelfs een Instagram pagina gemaakt.
0: Nou. Hè. Nu zoeken we nog iemand die misschien leuke hoodies voor ons kan.
1: Kan inderdaad.
0: Maken.
1: Dus,
0: dat zou wel leuk zijn.
1: Ja, weet je, precies. Dus,
0: ja, of t-shirts. T-shirts ook goed.
1: Ja, dat is ook wel goed. We hebben een super leuk logo, al zeg ik het zelf.
0: Ja.
1: Zijn we heel blij mee.
0: Ja, misschien kunnen we die dan eens weggeven zo met een leuke prijsvraag.
1: Nou, precies.
0: Ja, hoe leuk is dat? Ja.
1: Even wat variatie in de show.
0: Nou,
1: joh.
0: Hey, dit wordt gewoon... Ja, moeten we opletten dat het gewoon niet te professioneel gaat worden. Hè? Dan,
1: Nee. Ik weet het. Ik ga er wel voor, hoor.
0: Ik ook, hoor.
1: Oh, ik zie je stralen.
0: Oh,
1: het is ook
0: heerlijk,
1: leuk. Dus mocht je denken, daar kan ik die meiden in ondersteunen. En voor een leuke prijs kunnen we luisteraars gelukkig maken. En mogen we dan ook de naam noemen van dat bedrijf?
0: Tuurlijk, dat mag zeker.
1: Oh, nou, dat je dat even weet. Als we live zijn, dan hoor je ons nummer en daar kun je ons op bereiken. Maar je kunt dus natuurlijk ook een DM'tje sturen via Instagram. The Rock Basement.

0: Ja, dat was Great FM Fleet.
1: Wat een leuk einde, hè?
0: Leuk,
1: ik vind dat zo heerlijk einde met die drums. Ja.
0: Ja, ja, dat is Black Smoke Rising. Ja, ik ben groot fan van Great FM Fleet. Dus zodra die hier naar Nederland komen, dan, ja, dan zorg ik voor kaartje natuurlijk. Die moeten we dan wel zelf bekostigen.
1: Okay.
0: Het is, ja, het is dan vrijwilligerswerk, hè? En dat doen we met heel veel liefde natuurlijk, hè?
1: Zeker, ja. En, ja. Maar dan neem je mij dus ook mee. Ja, op eigen kosten, dat snap ik niet.
0: Als je dat wil, maar ik ga zeker met Marco ook. Ja,
1: oh
0: die is
1: ja,
0: ook,
1: nou ja, maar dat is natuurlijk ook leuk om samen met je man te doen, hè?
0: Ik
1: wil de liefde niet verstoren.
0: Nee, dat doe je ook niet. En jij kan natuurlijk ook je liefde
1: meenemen. Mijn Henkie meenemen, ja zeker.
0: Ja.
1: Die houdt hier wel van, hoor.
0: Ja, je vriend van de show, hè?
1: Zeker, vriend van... Nou, dat was wat ik dus net wilde zeggen toen jij zegt... er kunnen veel meer volgers bij. Ben ik met je eens, hoor. Maar we hebben al zoveel vrienden van de show.
0: Ja.
1: En daar ben ik zo happy mee.
0: Ja,
1: is toch
0: leuk? Hartstikke leuk.
1: Leuk, man. Hoe die mensen allemaal reageren. En wij zijn enthousiast. Nou, hoe blij wil je het hebben?
0: Ja.
1: Maar ik heb één vraag. Ik heb het volgende nummer heb jij klaarstaan. Nou, dat zegt me dus helemaal niets.
0: Nee, grappig, hè?
1: Nee.
0: Nou, ga ik je vertellen. Was echt heel grappig. Voor 2 jaar geleden waren wij in Fort Worth. In Dallas. Dat is zeg maar een soort... daar heb je gewoon een oud western stadje. En 1 keer of 2 keer per dag lopen daar de koeien door de straat. Van die grote longhorns. En dus wij gingen daar naartoe. Want als je daar bent, dan moet je dat ook gezien hebben. Dus wij naar Fort Worth. En veel souvenirswinkels. Veel cowboylaarzen, cowboyhoeden en alles. En we waren in 1 souvenirswinkel. En daar kijk ik altijd voor een magneetje voor mijn ouders. En daar hadden ze dit nummer op staan. En het pakte me gelijk. Dus ik toen het met afrekenen van mijn dingetjes die ik had gepakt. Een tas en volgens mij een magneetje. Vroeg ik aan haar van welk nummer had je net trouwens op staan? Dus zij ging het eventjes terugzoeken op haar Spotify-lijst. En toen heeft ze gezegd, zal ik hem nog een keer voor je opzetten? Ik zeg, heel graag. En dan zei ze, dit is de Whiskey Myers. En het

0: Nou, Saskia, hoe vond jij dit?
1: Ja, echt goed gevonden.
0: Ja, goed hè. Voelde je ook die pijn van Whiskey Myers?
1: Nou, dan had ik iets beter naar de tekst moeten luisteren. Want heel eerlijk, wij zaten ook... we hadden het ook alweer over de rest van de muziek. Ja, dus ik heb niet helemaal... Maar weet je, hij staat in die playlist.
0: Ja, ja.
1: Ik kan hem altijd terugzoeken. En
0: absoluut.
1: Vaak kun je ook de hele tekst erbij pakken. Dus dat is wel leuk. Maar wat leuk is, en dat kon ik wel aan jou merken... je gaat weer terug naar dat moment.
0: Ja,
1: dat doet
0: dat
1: muziek
0: is,
1: met je,
0: klopt.
1: Geuren doen dat met je. En dat is ook mooi. Maar

0: Goed gekozen.
1: Ja, goed.
0: Echt
1: hè?
0: Wel, ja.
1: Volgens mij krijgen ze, komt er een nieuw album van hun uit. Over 125 dagen, 7 uur en 57 minuten. Dus Womp Wack Thunder. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja, heb jij een herinnering ingeschakeld voor jezelf?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is allemaal mogelijk, hè?
1: Ja, ja. Op mijn telefoon, gaaf. Op mijn laptop, op mijn iPad.
0: Oh ja.
1: Op mijn gewoon analoge wekker.
0: Oh ja.
1: Ja, nee, dat...
0: Maar weet je, hoe gaaf zou het nou zijn als het nou gewoon blijkt dat zij naar Nederland komen?
1: Nou, dat zou wel leuk zijn.
0: Dan moet het echt zo zijn.
1: Dan moet het echt zo zijn.
0: Dan mag je ook backstage.
1: Ja,
0: vooruit.
1: Absoluut.
0: Vooruit.
1: Ga ik, ja, dat ga ik dan wel zeker... Nou, met onze... radioprogramma, dan moet dat toch lukken?
0: Nou, ik denk dat wij kaarten opgestuurd krijgen... dat we straks moeten gaan kiezen wat wij willen.
1: Ja, wat gaan we doen, hè?
0: Ja.
1: We kunnen niet alles dan doen.
0: Nee. Hey, maar over die pijn gesproken. Jij zei, voelde de pijn.
1: Ja.
0: Heb ik ook een mooi nummer voor meegenomen... van The War on Drugs, Pain. En...
1: Nou,
0: ik wilde eigenlijk vragen of je hem op wilde zetten. Oh, soms gaan we toch... Wij vinden dat we dus al redelijk goed op elkaar zijn ingespeeld. Ja. Soms gaat het toch nog mis.
1: Ja, toch nog.
0: Ja, maar we wijzen niet naar elkaar. We zijn best goed op elkaar ingespeeld.
1: Zeker.
0: Ik zou zeggen, start hem maar.

0: Zo, echt goed, hè?
1: Die skunker Nancy.
0: Ja, echt. Zij is echt waanzinnig.
1: Bijzondere vrouw, ook om te zien.
0: Ook dat, zeker, zeker.
1: Ja.
0: Hoe heet ze? Skin. Ja, Skin, zo heet ze. Ja, de zangeres. Ja, nee, wat een waanzinnige stem. Als ik toch zo'n stem had, heb ik wel eens gedacht. Dat je, als je zo kan zingen.
1: Nou, het is een iets andere stem dan jouw zangstem. Maar ja, daar heb ik al heel vaak wat over gezegd in de show.
0: Ja, nee, dat is heel leuk. Dat snap...
1: Misschien
0: ja,
1: kunnen dat... we dat doen, hè? Ja. Doen we een prijsvraag en dan kun je de stem van Marion winnen. Dan,
0: wat leuk,
1: ja, joh. Nee, maar,
0: ja. Spreek ik je antwoordapparaat in?
1: Nou, zingen.
0: Dit is de voicemail van...
1: Oh, zo ja. Oh, daar houden we ook
0: even
1: van,
0: niet
1: hè?
0: Aanwezig.
1: Weten de luisteraars eigenlijk wel dat wij ook eigenlijk dol zijn op accenten en stemmetjes?
0: Nou, dat weet ik niet.
1: Dat... Is dat iets voor op de radio ook? Zouden ze dat leuk vinden?
0: Ja.
1: Ja, dan moeten we ook maar zien. Ja, laat het ons weten. Het kan nu, je kunt het nu...
0: Alles kun je hier nu kwijt. Hè? Even DM'en.
1: Precies, je moet het alleen dit keer even DM'en, omdat we niet bereikbaar zijn via de WhatsApp.
0: Nee.
1: Omdat het... niet live is.
0: Nee.
1: Maar DM'en kan altijd. Ja, ik zou bijna zeggen, wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
0: Ja.
1: En we moeten wel wakker zijn natuurlijk, maar dat komt dan wel. Maar dat is dus misschien ook nog wel leuk. En,
0: wat
1: zeker. Is jouw favoriete accent? Limburgse, Utrecht?
0: Nee, ik denk dat wel Limburgse.
1: Ja?
0: Maar dat
1: kunnen wij ook goed samen.
0: Ja, dat kunnen we heel goed, ja.
1: Ja,
0: ik vind het ook echt een heel mooi streek.
1: Dat is het ook. Zullen we anders de volgende plaat gewoon op zijn Maastrichts aankondigen?
0: Nou ja, Jaap en Mie genomen. Dus Sas, zeg jij maar, wil je erover kwijt?
1: Nou, het is gewoon een plaat die sowieso in mijn hart ligt. Ik vind het echt een ontzettend lekker nummer om naar te luisteren. Ik zet maar het ook iets harder.
0: Oh, dat gaan we dan zo ook doen, hè?
1: Ja, nou, dat
0: mag de luisteraar ook doen, hè?
1: Ja, zeker. Je mag alles doen. Als je buiten in de tuin zit, zoals jij zegt, moet je even kijken dat hij niet op 12 staat. Maar ik zou zeggen, hier is de cult met Giselle Sanctuary.
0: Ach, nee. Ik ga hem aanzetten nu, hoor.
1: Bedankt.

0: Ja, zoals ik zie jou gewoon helemaal meeswingen hier met dit nummer.
1: Vind je het
0: van
1: leuk,
0: Aerosmith.
1: Niet?
0: Ja, ja, het lekker nummer is dat.
1: Ja, en die vorige, ja, dat was natuurlijk, we zaten die stemmetjes te doen. Dus dat nummer van de Cult.
0: Ja.
1: Dat is gewoon echt, het is gewoon echt een van mijn favoriete nummers.
0: Ja, nou, dat kan.
1: Dus ik heb gewoon 10 minuten bijna staan swingen. Ik vind het nog eigenlijk een wonder dat ik niet buiten adem ben.
0: Nee, dat doe je goed. Dat is ook een lekker nummer van de Cult. Die Ian die is nog steeds heel erg goed bij stem. En hij moet er wel zin in hebben. Het is wel een beetje een
1: het is echt een artiest. Zo'n artiest met een lijstje. Ik wil sla, ik wil spa rood.
0: Dat weet ik niet, maar hij heeft wel buien, zeg maar.
1: Ja,
0: moet wel
1: nou,
0: gaan zoals,
1: dan denk ik dat dat wel zo is wat ik zeg. Dat is een beetje... Maar goed, wat maakt het uit? En misschien als ik artiest zou zijn, zou ik het ook doen. Ik heb geen idee.
0: Nee, zo ben je niet. Hey, zo ben je
1: dat
0: niet.
1: Is ook zo,
0: wat hebben we straks in het tweede uur? Doen we dan jouw plaat uit de
1: plaat
0: kist?
1: Uit de kist die ik weer heb meegenomen. Ja, doen we het tweede uur. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Want
0: zeker.
1: Ik ben natuurlijk benieuwd wat ik in mijn kistje had.
0: Ik doe even gewoon weer die jingle.
2: 2 stemmen. Één.
0: Dat is de verkeerde.
3: Hey Sas, wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag?
1: Die Leonard blijft het maar vragen.
0: Ja,
1: wat een schatje, hè?
0: Echt heel lief.
1: Ja.
0: Dan gaan we pas 2e uur horen, toch?
1: Dan gaan we pas 2e uur horen. Ja, dan moet je nog heel even wachten.
0: Even
1: dan,
0: wachten, Leonard!
1: Oh, hij knikt. Is prima. Is prima.
0: Ja, hij steekt zijn duim omhoog.
1: Ja, hij is, zo makkelijk is die, hè?
0: Oh, nu zijn middelvinger. Hey, ASO.
1: En zijn de jongens al terug in de stad?
0: Ga ik eventjes navragen.

0: Ja, Saskia, ook lekker een oudje dit.
1: Goed gevonden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bachman Turner Overdrive.
1: You ain't seen nothing yet.
0: You ain't seen nothing yet. Ja, ja. En dan zijn we alweer aan het einde van de... Bijna aan het einde van het eerste uur.
1: Wat gaat dat toch snel?
0: Bachman,
1: nou, maar we hebben goed nieuws. Want jullie horen ons nog straks een uur. We hebben nog een uur. Met heerlijke rockmuziek staat er klaar.
0: Ja.
1: Plaat uit de kist staat klaar.
0: Ik ga het eventjes... ik ga eventjes dan een ja, iets in de show wat nieuws uit de Rock Basement. Ja.
2: Nieuws uit de basement.
0: Ja.
1: Ja, wat, het nieuws uit de basement is...
0: ZZ Top, hè?
1: Ja, goed,
0: dit,
1: hè?
0: Ja. Het staat ook klaar straks.
1: Ja, staat ook klaar straks voor jullie. Dus er komt nog een uur met lekkere muziek. Ja. En de plaat uit de kist natuurlijk.
0: Plaat uit de kist natuurlijk. En dus, even
1: blijf luisteren, zou ik zeggen.
0: Ja. Kun je al een klein tipje van de sluier oplichten van de plaat uit de kist? Of zeg je van, nou, hou het nog even vast en blijf vooral luisteren.
1: Nou, een klein tipje is, we hebben het er pas een keertje over gehad of dat nou rock was of niet. Maar ik vertel er straks alles over.
0: Nee, precies. Dat, is, dat komt helemaal goed. Dus we kunnen niet anders zeggen dan blijf gewoon lekker luisteren. Luister even naar het nieuws. En als je gewoon blijft zitten, je radio afstemt op deze zender, ja, dan kom je gewoon weer bij ons terug. En dan gaan we nog een heerlijk uur met allemaal jouw favoriete rockplaten voor je draaien. Hopen wij althans.
1: Wij zijn er klaar voor.
0: Wij zijn er klaar voor in ieder geval. Dus we moeten toch nog eventjes bijna 50 seconden vol kletsen. Saskia.
1: Oh, maar dat gaat ons zeker lukken.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Ja, zeker. We gaan op naar het nieuws. En er zit volgens mij ook wat lokale reclame in. Als ik dat goed gehoord heb. Ja,
0: nee, wel, andere keer niet.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150.000 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
6: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
5: Welkom in de Rock Basement. Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
6: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
5: Welkom in de Rock Basement.
7: Twee stemmen,
8: één kelder.
7: Dit is de Rock Basement.

0: Ja, dat is een lekker nummer. Goed begin, zeg ik dan maar weer, van het tweede uur.
1: En deze show is niet alleen goed gewoon voor je om lekker positief te worden. Maar ik zat gelijk weer lekker mee te swingen, joh. Daar was ik er lenig van.
0: Ja, absoluut. Ja, ja, dat is goed voor je ochtendgymnastiek,
1: bedoel je. Oh, niet dan? Ja, het is dan wel middag, maar wat maakt het uit, joh? Ja, maar het is gewoon, het zijn allemaal van die lekkere meeswingers. En dat kan hier gewoon allemaal in de studio.
0: Ja.
1: Jouw microfoon kan lekker hoog, ja, dus je kan gaan staan.
0: Ik kan ook gaan staan.
1: Die van mij ook. Ik heb geen toetsenbord, maar mijn microfoon kan wel lekker hoog. Ja. Dus dan kunnen we lekker dansen. En nou ja, zolang het nog niet live opgenomen wordt en de mensen mee kunnen kijken, blijven we dat gewoon doen.
0: Precies, precies. Hey, ja. Het volgende nummer, dat heb jij meegenomen?
1: Ja, ja, ja, ja. Ja,
0: een verzoekje van iemand?
1: Nee, nee. Ik denk dat het komt dat ik hem hoorde, dat ik dacht, oh ja, dat vind ik wel wat. Maar we hebben hem ertussen gezet. Ik twijfel een beetje over de versie, maar zullen we het gewoon proberen?
0: Ja, heb je wat met Blur?
1: Er zijn sommige nummers daarvan vind ik gewoon lekker.
0: Oké, okay, ja. Nou, Song 2 bijvoorbeeld.
1: Die vind ik ook lekker.

0: Goed, hè?
1: Heel goed.
2: Ja. Jezus, wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag?
1: Oh, is het alweer zover?
0: Ja, zover is het alweer.
1: Ja, jeetje, joh.
0: Nou, Leonard, wat zit er in mijn houten kist vandaag? Nou, ik zou zeggen, luister. Stel je voor, je zit op een balkon. Ja, lekker glas drinken in je hand. Heerlijk weer geweest afgelopen tijd, hè?
1: Ik zie het voor me.
0: Ja, heb je het? Ja, afgezakte sokken, maar wat boeit het? De zon die zakt traag weg en de lucht kleurt blauw. Met een randje mysterie. En ineens, daar is die, de blauwe ruis. We hadden het er al even over. Is dit rock of niet? Ja, ik ben toch ook wel van de rock van Nederlandse bodem. En dan ook de Nederlandse teksten. Tuurlijk, prima Engels. Daar heb ik totaal geen problemen mee. Maar ik vind dat we een stukje Nederland ook mee moeten nemen in de show. Dat vind ik best belangrijk. Dus ja, ik ben gaan zoeken. En blauwe ruis is toch wel één van de nummers waarvan ik zeg, ik ga erop aan. En ik geef het gewoon toe. Ik ben fan van Bluff.

0: Nou, mijn nekspieren zijn lekker los, hoor.
1: Zeker. En dit was de plaat uit de kist. Ik doe gewoon nog een keertje dit.
2: Hey Sas, wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag?
0: Nou, Leonard, volgens mij hebben we dat net laten horen.
1: Je zit ook niet op te letten,
0: nee,
1: hoor.
0: Nee.
1: Maar
0: jongen.
1: Ik vind het rock.
0: Ja?
1: Ja,
0: maar kan ik een beetje bekoren of zeg je nou, nee, is echt niet mijn ding?
1: Nou, ik ben niet een hele grote bluff fan, maar het is prima.
0: Oké. Ja, en we hadden het ook nog even over de zanger, hè? Over Pascal Jacobs. En dat ik toch wel vind dat hij een hele mooie stem heeft. Ja. Echt een goede zanger, echt.
1: Nou, dat is hij ook.
0: Ja, nou, zeker.
1: En natuurlijk, het is natuurlijk wel de band van zijn Zeeuwse volkslied, hè?
0: Zo, dat dacht ik.
1: Dat dacht ik.
0: Hé, maar jij hebt dan nog veel meer lekkere muziek meegenomen. Ja, eigenlijk, volgens mij heb ik deze zelf meegenomen. Maar dat maakt niet uit.
1: Maakt niet uit.
0: Ik ben eigenlijk ook naast Bluff, aan de hele andere kant op, ook een heel groot The Police fan.
1: Ja, ja, ja. Wat heb je met de politie?
0: Ja. Zullen we dat maar niet op de lokale radio gooien?
1: Nee. Don't stand so
0: close, ik ben... Nee, laten we dat afkloppen. Maar ik geloof dat ik mijn hele carrière 1 of 2 bekeuringen heb gehad. Nou,
1: dan mag
0: jij weet hoe lang
1: hebben,
0: die carrière is, hè? Nee, de police. Heerlijk. Ik weet niet. Op vakantie deden ze altijd veel met me. Lekker met skiën heb ik de police heel vaak op.
1: Oh, ja. Nou, ik zou je zeggen. Wij zijn wel in... we gingen regelmatig op vakantie in Toscane. Bij Filine. En dat is afslag, weet ik veel, in Cisa. In Cisa, geen idee, zoiets. Maar vlakbij Firenze. En daar had je een camping. En daar gingen wij met onze kinderen heen. En dat was heel grappig. Want toen we daar voor het eerst kwamen, had je zo'n restaurant. Ik kon helemaal naar boven lopen. Naar zo'n uitkijktorentje. En dan zei die man van... dan moet je even daar naar dat huis kijken. Want daar woont Sting met zijn vrouw.
0: Oh ja. Nou, dat gingen jullie natuurlijk als... Zonder dat jullie gingen uitpakken. Als de wielen weer gaan naar boven om te kijken waar Sting woont.
1: Nou, wij gingen gelijk naar boven, ja. En dat stond in de eerste vakantieboeken van... Toen had je nog boeken. Van vakantielei stond dat er ook bij dat uitzicht op het huis van Sting dat hebben ze eruit moeten halen. Dat vond Sting toch iets minder leuk.
0: Nou, maar dat ik vind dat ook echt niet kunnen.
1: Nee. Ik had het er ook met hem over. Ik zeg, joh, weet je, moet je eruit laten halen. Ja. Zou ik niet fijn vinden als ik hier zou wonen. En was hij met me eens?
0: Jij bent echt een vriendin.
1: Ik ben echt een vriendin.

0: Ja, dat waren de police, Saskia. And jo. Don't stand so close to me.
1: Oh. Oh, goed gedraaid.
0: Ja, goed hè?
1: Ja, ook zo'n lekker nummer om lekker mee te luisteren, te swingen, af te dwalen. Even tussen je werk door. En natuurlijk, pas op, wel bij de les blijven als je aan het werk bent.
0: Misschien wel leuk als je een beetje zo'n autistische collega hebt die dan te dichtbij je staat, weet je wel.
1: Oh ja, dan kun je zeggen, niet te dicht.
0: Niet te bij dichtbij. Mij.
1: Ja. Helemaal toepasselijk. Of je zet gewoon dat nummer op. Weet je, dan doe je dat subtiel.
0: Ja, en dan dans je zelf zo een beetje naar achteren.
1: Ja, kan. Meid. Ja. Hoe bedenk je het?
0: Ja, hoe bedenk je het, hè?
1: Ja, joh.
0: Die suffige woordgrapjes. Wat erg,
1: heb je ook lekkere muziek meegenomen eigenlijk?
0: Ja, zeker.
1: Oh, vertel eens.
0: Ik heb niks erin gezet.
1: Oké. Okay. Wat heb jij met dit nummer?
0: Ik vind het wel een lekker nummer. Eigenlijk vind ik dan, wat ik het allerlekkerste vond, je hebt nog een versie, die samen met, hoe heet ze ook alweer?
1: Kun je niks aan doen, dat is ons leeftijd dingetje.
0: Nee, niet waar. Miley Cyrus.
1: Oh.
0: En die heeft een beetje een soort, die heeft het nummer gebruikt voor een soort van remix met een eigen, wat ze zelf heeft geschreven, denk ik. En dat, die vind ik helemaal gaaf. Maar ik heb deze erin gezet.
1: Je hebt andere versie gekozen. Oké, start maar.

0: Oh, lekker Saskia. Rebel Yell.
1: Goeie keuze om mee te nemen.
0: Ja, heel erg.
1: Dacht ik, ja.
0: Ja, ik hou ervan. Billy Idol, dat is ook een oudje al, dit nummer, denk ik. Wat is dat, jaren 90, denk ik? Wat denk jij, eerlijk gezegd?
1: Ik durf het echt serieus niet te zeggen. Dit kan me zo 1983 zijn, bij wijze van.
0: Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Is dat niet het album dan, Rebel Yell?
1: Ja.
0: Ja, dat is een oudje, ja. Ja.
1: Ja.
0: Je hebt gelijk, Saskia. Zie, ja. Je weet er al veel meer van dan dat je zelf dacht.
1: Nou, ik moet zeggen, het overvalt mijzelf ook. Maar het is leuk. Het is leuk. Maar goed, je weet, ik vind al inderdaad niet alles is helemaal mijn zang. Maar dat maakt niet uit. Dat geeft een lekkere mix voor de luisteraar. Want je gaat niet alleen maar draaien wat je zelf leuk vindt.
0: Nee.
1: We gaan, wat jij net zei, alles voor de luisteraars.
0: Ja.
1: Maar we hebben nog veel meer lekkere muziek meegenomen. Maar je zit hem weg te halen, zie ik nu. Ik had een beetje gehoopt dat je dat nummer van Van Helen ging draaien. Maar dan moeten ze dus nog...
0: Nou ja, dan doe ik dat toch voor jou.
1: Ja, heel graag. Want ik vind het zo'n mooi nummer. En ook die betekenis. Want het is eigenlijk natuurlijk een nummer, een heel romantisch lied over de intentie. Wens om een liefde zo lang mogelijk vast te houden. Wat het goed voelt. Voor definitief, voor altijd. Maar dat kan niet altijd. En ik vind dat zij dat prachtig vertaald hebben in het nummer.
0: Hoe heet het nummer dan?
1: Why Can This Be Love?

0: Ja, lekker hoor. Van Halen met Why Can This Be Love. En Van Halen met onze eigen, ja, toch wel van Nederlandse afkomst. Nederlands-Amerikaanse gitarist Eddie Van Halen.
1: Goed, hè?
0: Goed, hè? Die ook al heel eventjes niet meer onder ons
1: nee,
0: is.
1: Nee, we hadden het net over hoeveel van deze artiesten er eigenlijk helaas al niet meer zijn, hè?
0: Nee, dat klopt. Maar ja. Ik dacht, we doen gelijk een 1-2'tje, want draaien we Mammoth. En wat is hij eigenlijk? Moet ik even kijken hoor, Mammoth. Dat is natuurlijk, Mammoth sowieso, dat is Wolfgang Van Halen. Dat is de zoon van Eddie Van Halen. En die heeft zijn eigen band, Mammoth. Dus ik dacht van, dat is dan een mooie 1-2'tje met Van Halen. Dus,
1: goed gevonden.
0: Goed gevonden. En ik moet ook zeggen, ik heb hem gezien live. Echt waanzinnig is die. En het nummer wat ik nu ga draaien is ook echt een ontzettend goed nummer. Don't Back Down van Mammoth.

0: jou nou zien moeten kunnen kijken, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, sorry, ik kon niet laten. Ik moest even één keer party mee blaren.
0: Dat mag natuurlijk hier gewoon bij de Rock Basement.
1: Ja, daarom voel ik me hier ook zo thuis. Het kan allemaal.
0: Ja, alles kan. Wat een lekker nummer, joh, de Beastie Boys. Dat heerlijk, is wel. Kun je even lekker op losgaan.
1: Zo, op je dinsdagmiddag. Ja. Blarend uit je radio. Gewoon eventjes lekker happa.
0: Ja.
1: De Beastie Boys.
0: Ja, lekker. Ja. We gaan gewoon lekker verder.
2: ZZ Top.
0: Ja, die heb jij meegenomen of niet?
1: Sharp Dressed Man. Ook zo'n fijn nummer om even te luisteren. Even lekker op je middag. Even lekker knallen. Even lekker luisteren.
0: Die mannen met die lange baarden.
1: Ja, word je vrolijk van. Tenminste, als je ze voor je kan halen. En anders kun je ze natuurlijk ook altijd even googlen.
0: Ja, precies. Maar ze zijn... het is dit nummer... The Sharp Dressed Man.

0: Krijg je ook zo'n Tour of Duty flashback?
1: Wat bijzonder was dat, hè?
0: Dat doet muziek ook met je, hè?
1: Ja, dat je terugdenkt aan dingen, hadden we het net al over, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, maar waar we het ook over hadden, was dat jij zei... We hadden dat nummer gedraaid van ZZ Top, van Sharp Dressed Man. En jij zegt, dan gooi ik er zo'n grapje doorheen van goed geklede mannen. Ik vind dat hartstikke grappig. En een oplettende luisteraar die dat hoort, die moet daar denk ik ook om glimlachen. Of heel hard om lachen zelfs. Zei jij, het is een beetje flauw. Ik vind het helemaal niet flauw. Ik zeg, lekker mee doorgaan, meid. Want ik hou wel van dat soort humor. Met een beetje verborgen, weet je, dat niet iedereen het hoort. Maar dat er dus mensen zijn die het absoluut wel horen. Dus ga daarmee door.
0: Ja, zeker.
1: Heb je over het volgende nummer ook zo'n leuke woordgrap?
0: Nee. Ik ben helemaal ik heb het uitgezet. Oh. Maar we zijn wel alweer bijna gekomen aan het einde van de show. Bijna de 2 uur zitten we op. Dus we gaan gewoon eventjes toch maar die laatste 2 nummers draaien. En dan vast, ik ga vast even mensen... Bedankt weer voor het luisteren.
1: Zeker weten. Bedankt voor het luisteren. En een hele mooie goede week gewenst. En net als dat we er met een bang in kwamen, gaan we er ook bijna wel eigenlijk wel weer met een bang uit. Ja. Die laatste 2 nummers zijn echt super lekker.
0: Dat is echt lekker.
1: En maak er een mooie week van. En je hoort ons volgende week weer. Bedankt.
0: Ja, precies. Ik zal nog even zeggen dan welke nummers we dan gaan horen.
1: Ja.
0: Hold the Line van Toto. En daarna Pearl Jam met Alive. En hoe lang je daarvan gaat horen. Ja, dat weet ik niet.
1: Dat was een bas.
0: Precies. Blijf luisteren. Volgende week zijn we er weer.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
5: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt, sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaken en Amersfoort West 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht door een auto met pech. En de A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. In het Putterbos zijn maandag 5 Britse pailletgranaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie kwam ter plaatse en vernietigde de granaten op de vindplaats. Volgens Omroep Gelderland werden de explosieven vermoedelijk aan het einde van of kort na de Tweede Wereldoorlog door Britse militairen in Putten achtergelaten of gedumpt. Omdat de granaten niet veilig konden worden vervoerd, heeft de EOD besloten ze daarom op locatie gecontroleerd tot ontploffing te brengen. De granaten werden gebruikt in de Britse antitankgranaatwerper Pyat, die op relatief korte afstand tegen doelen werd ingezet. De Tegeltaxi rijdt donderdag 29 oktober voor de laatste keer dit jaar door Putten. Inwoners die tegels uit hun tuin verwijderen, kunnen die gratis laten ophalen. Per adres kan maximaal 25 vierkante meter bestrating worden aangeboden. Met het verwijderen van tegels ontstaat ruimte voor planten en bloemen en kan regenwater beter in de bodem wegzakken. Ook draagt een groenere tuin bij aan een leefomgeving voor onder meer vogels, bijen en vlinders. Reserveren kan vanaf een week voor de ophaaldag via de website van de gemeente Putten. En tot slot, Ermelo, Harderwijk en Zeewolde staan van 2 tot en met 8 november in het teken van het Zero Waste Festival. Na de eerste editie in Zeewolde sluiten dit jaar ook Ermelo en Harderwijk aan. Inwoners kunnen tijdens de festivalweek deelnemen aan activiteiten die laten zien hoe ze minder afval kunnen produceren. In Ermelo begint het festival op maandag 2 november met de Zero Waste Brouwerijtour bij Kasteel Staverden. Het volledige programma en de kaartverkoop zijn vanaf 5 oktober beschikbaar via de website van Zero Waste. Voor sommige activiteiten geldt een beperkt aantal plaatsen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Een auto is maandagmiddag tegen een voertuig van de provincie Flevoland gebotst. Dat gebeurde op de Gooiseweg tussen Zeewolde en Lelystad. De provinciale wagen stond daar om een vrachtwagen met klapband te beveiligen, dat meldt Dagblad de Stentor. Het voertuig van de provincie stond achter de vrachtwagen om het verkeer langs de werkzaamheden te leiden. Tijdens het verwisselen van de band botste een automobilist tegen de wagen. De voorkant van het provinciale voertuig raakte daarbij flink beschadigd. Hoe de botsing kon gebeuren is niet bekend. De gemeente Putten zet voorlopig geen nieuwe handtekening onder de aanpak Veluwe. Wethouder Ewout de Jong wil eerst duidelijkheid over de voorwaarden die het Rijk aan het plan verbindt. Volgens Omroep Gelderland twijfelt Putten over de voortzetting na een kamerbrief van minister Jamie van Essen. De gemeente wil een gebiedsgerichte aanpak voor stikstof en natuurherstel, terwijl het Rijk volgens Putten meer generieke maatregelen voorstaat. Het plan moet de stikstofuitstoot rond de Veluwe verminderen en de natuur herstellen. Putten wil de aanpak voortzetten, maar alleen als er volgens de gemeente voldoende perspectief en mogelijkheden zijn voor agrariërs. En tot slot, senioren in Putten kunnen nog steeds met korting een fietsspiegel aanschaffen. Via Putten voor elkaar is een voucher beschikbaar die 10 euro korting geeft op een fietsspiegel die direct bij een deelnemende fietsenwinkel wordt gemonteerd. Er zijn nog ruim 100 vouchers beschikbaar. Het aantal beschikbare fietsspiegels is beperkt. De actie loopt tot en met eind november of zolang de voorraad strekt. De vouchers zijn verkrijgbaar bij Putten voor elkaar in Strout aan de Brinkstraat 91. De actie is bedoeld om senioren te helpen veiliger en met meer overzicht aan het verkeer deel te nemen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat ongeveer 80 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Knopend Maandenbroek en Afrit Oosterbeek 10 minuten oponthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. De A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar een kwartier. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. De N225 Renen richting Oosterbeek voor de aansluiting met de A50 10 minuten. De A325 Arnhem richting Nijmegen tussen Knopend Velperbroek en Westervoort 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat ruim 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Veenendaal en Afrit Oosterbeek. Een kwartier op onthoud, daar staat een vrachtwagen met pech. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar een kwartier. De A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk en Afrit Elspeet een kwartier. De A28 Amersfoort richting Utrecht voor Utrecht een kwartier. A50 Arnhem richting Os voor Renkum 10 minuten en van Knoopend Valburg ook 10 minuten. Tussen Heteren en Ravenstein een kwartier vertraging. De N225 Renen richting Oosterbeek voor de aansluiting met de A50 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. In Harderwijk wordt in delen van de Zeebuurt en Friesegracht vanaf 1 januari vergunning parkeren en betaald parkeren ingevoerd. De gemeente wil daarmee de toenemende parkeerdruk tegengaan, mede door de verdere ontwikkeling van Waterfront. De parkeerdruk in de wijken is al hoog. De gemeente verwacht dat automobilisten, van zowel bewoners en bezoekers van Waterfront, vaker uitwijken naar omliggende straten waar parkeren nu nog gratis is. Ook bewoners hebben eerder gevraagd om uitbreiding van de parkeerregulering. Betaald parkeren geldt dagelijks van 8 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. In Harderwijk opent vandaag het nieuwe Marius van Dokken Museum aan de Academiestraat 14. Het museum is verhuisd naar een groter pand op korte afstand van de voormalige locatie. Het museum opende in 2018 aan de Academiestraat 7, maar groeide snel uit zijn jasje. Met de nieuwe locatie is meer ruimte voor schilderijen, tekeningen en illustraties van Marius van Dokkum. Ook zijn werken te zien die eerder niet in het museum werden tentoongesteld. De uitbreiding werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van 700.000 euro van de Vriendenloterij. Het museum beschikt nu over meerdere tentoonstellingsruimtes, een lift en een museumwinkel. En tot slot, Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde staan in de onderste helft van de landelijke Eco Electric Index 2026. De index van duurzaamheidsplatform Slimster vergelijkt gemeenten op het gebruik van elektrische auto's, warmtepompen en zonnepanelen. Ermelo scoort een 4,2 van de 10 punten, Harderwijk komt uit op 4,1. Putten scoort 4,0, Zeewolde doet het van de vier gemeenten het best met een score van 5,7. En meer over dat onderwerp is te vinden op VeluweFM.nl, in de VeluweFM-app en op de VeluweFM Facebookpagina. En tot zover het VeluweFM regio nieuws.
2: Dit is VeluweFM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. In het midden van het land staan de langste files nog op de A12 Utrecht richting Arnhem. Vooraf die Oosterbeek 10 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar een kwartier. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. En 224 Veenendaal richting Arnhem voor de aansluiting met de A12 een kwartier. De N225 Renen richting Oosterbeek, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Dit is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

0: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.
1: Yo, hey, check this out.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: Hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: steeds meer op jou.
1: Dit is het nieuws uit de regio.
2: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde staan in de onderste helft van de landelijke Eco Electric Index 2026. De index van duurzaamheidsplatform Slimster vergelijkt gemeenten op het gebruik van elektrische auto's, warmtepompen en zonnepanelen. Ermelo scoort een 4,2 van de 10 punten, Harderwijk komt uit op 4,1. Putten scoort 4,0, Zeewolde doet het van de vier gemeenten het best met een score van 5,7. En meer over dat onderwerp is te vinden op veluwfm.nl, in de Veluwfm-app en op de Veluwfm Facebookpagina. In Harderwijk opent vandaag het nieuwe Marius van Dokken Museum aan de Academiestraat 14. Het museum is verhuisd naar een groter pand op korte afstand van de voormalige locatie. Het museum opende in 2018 aan de Academiestraat 7, maar groeide snel uit zijn jasje. Met de nieuwe locatie is meer ruimte voor schilderijen, tekeningen en illustraties van Marius van Dokkum. Ook zijn werken te zien die eerder niet in het museum werden tentoongesteld. De uitbreiding werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van €700.000 van de Vriendenloterij. Het museum beschikt nu over meerdere tentoonstellingsruimtes, een lift en een museumwinkel. En tot slot, senioren in Putten kunnen nog steeds met korting een fietsspiegel aanschaffen. Via Putten voor Elkaar is een voucher beschikbaar die 10 euro korting geeft op een fietsspiegel die direct bij een deelnemende fietsenwinkel wordt gemonteerd. Er zijn nog ruim 100 vouchers beschikbaar. Het aantal beschikbare fietsspiegels is beperkt. De actie loopt tot en met eind november of zolang de voorraad strekt. De vouchers zijn verkrijgbaar bij Putten voor Elkaar in Stroud aan de Brinkstraat 91. De actie is bedoeld om senioren te helpen veiliger en met meer overzicht aan het verkeer deel te nemen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
3: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen, vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
2: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
1: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, dat koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hartelijk welkom bij Machtels Plus, met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

0: Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag kun je allemaal liedjes verwachten waarvan de titel begint met een F. In meerderheid zijn dat nummers in andere talen dan het Engels. We begonnen in het Frans met Fleur Bleue. Het werd geschreven en gezongen door Charles Trenet, die het een aantal maal opnam. De eerste keer was in 1937, deze versie was van rond 1960. We gaan door in het Nederlands met André van Duin, die een persiflage maakte op Feelings van Morris Albert. Bijna 50 jaar geleden was de file al een probleem hier. En dat probleem is in de loop der jaren zeker niet kleiner geworden.
1: Verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van

zanger die dit Footsteps opnam was Steve Lawrence in februari 1960. Het nummer was geschreven door Barry Mann, dit keer niet samen met Cynthia Weil, maar met Hank Hunter. Al een maand later bracht de Noord-Ierse zanger Ronnie Carroll het uit voor de Britse markt, waar het zijn derde top 40 hit werd. Ik herinner me hem vooral van zijn songfestivalnummer Say Wonderful Things. In hetzelfde jaar nam Siv Malmkvist een Zweedse cover op van het vrolijke Seven Little Girls Sitting in the Backseat, dat bekend werd door Paul Evans. Het heet Flieker Bak i Bielen, wat ook meisjes achter in de auto betekent.

Een liedje in hetzelfde genre als The Seven Little Girls is A White Sports Coat and the Pink Carnation. Dit werd bekend door Marty Robbins en haalde een mooie tweede plaats in de VS. In Duitsland werd het in 1958 gecoverd door Paul Kuhn, de fameuze orkestleider-pianist die zelf ook regelmatig een nummertje zong en in de jaren 60 veelvuldig op de Duitse televisie te zien was. Zijn versie heette Die Farbe der Liebe en kwam op 3. Guy Mitchell bleef in de eerste helft van de jaren 50 maar hits scoren. Feet Up, Pat Him on the Popo was in 1952 alweer zijn 14e in de Verenigde Staten. De titel slaat op de traditie een baby een tik op de billen te geven om zijn ademhaling op gang te laten komen.

Het origineel For Once in My Life hadden we natuurlijk ook kunnen draaien in dit programma, waarin alle titels met een F beginnen. Maar we kozen voor een Deense versie. Grete en Jürgen Ingman met For Første Gang in Mit Lief. Met Bobby Cotola gaan we nu naar een waarzegger, waarvan hij hoopt te horen dat zijn vriendinnetje de zijne zal worden. Het liedje komt uit 1962. Fortune Teller was een van de grootste hits voor deze Canadese zanger, die niet alleen in Canada zelf een succes werd, zoals zijn meeste plaatjes, maar ook in Australië en de VS.

Happy birthday, sweet 16, oftewel in het Spaans Feliz cumpleaños dulces 16. Het was een van de grote successen van Neil Sedaka, die overigens vaker in het Italiaans coverde dan in het Spaans. De titel van het origineel van de volgende plaat van Sheila is wat minder bekend. Dat is namelijk They Gotta Quit Kicking My Dog Around. Het nummer dateert al uit 1912. Toch klinkt Le Folklore Américain uit 1965 wel enigszins bekend.

Cocktailtrio nam er een Nederlandstalige versie van op, getiteld De Fotograaf. Dit was het origineel van Tommy Steele, Flashbang Wallop. Steele wordt beschouwd als het eerste Britse tieneridool. Na zijn periode als zanger werkte hij als acteur, beeldhouwer en schrijver. Flashbang Wallop was geen groot succes voor hem. Het kwam alleen in Australië op 96. Udo Jurgens bracht in 1964 een mooie cover uit van Ma Vie, van Alain Barrière. De titel was Vraag nie. Het werd de zesde hit in Duitsland voor deze Oostenrijkse zanger met Duitse ouders, die alweer bijna 10 jaar geleden overleed. Wat vliegt de tijd!

Ria Valk bracht dit nummer uit onder de titel Fernando, Alfredo en José. Andere artiesten meestal als Santo Domingo. En daarom mocht Ria vandaag meedoen in dit programma. We zaten eerder vanmiddag al achter in de auto. Nu gaan we achter in de bioscoop zitten. Samen met Freddy. De titel van deze Finse cover van de grote Drifters hit Kissing in the Back Row of the Movies is Filmi Pasta Pan Sukotelaan. Freddy bereikte met meer dan 20 nummers de top 10 in Finland. Soon.

In 1965 had Cliff Richard aardig wat succes met I Could Easily Fall in Love with You, dat veel te horen was op de radio. Het haalde in het Verenigd Koninkrijk de 9e plaats in de top 50 en in Nederland kwam het op 4. 5 jaar eerder had hij al een plaatje opgenomen dat als titel alleen Fall in Love with You had. En dat nummer bereikte zelfs de 2e plaats in de Britse hitlijst en lieten we net horen. Na een plaatje van Cliff volgt uiteraard eentje van Elvis. In 1962 bracht hij een kort nummertje uit getiteld Follow That Dream. Het kwam van de soundtrack van de gelijknamige film waarin Elvis een van de hoofdrollen speelde.

Connie Francis zong regelmatig in het Italiaans. In 1960 bijvoorbeeld Funiculi Funicula. Dat was een van oorsprong Napolitaans nummer dat al stamt uit 1880. Het werd uitgebracht ter ere van de eerste funiculaire spoorweg op de Vesuvius. Er werden destijds binnen een jaar meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht van de bladmuziek. Een ander nummer dat te maken heeft met het spoor en begint met de letter F is Freight Train. Het stamt uit 1957. Net als deze versie van de Amerikaanse pop- en countryzanger met het roestig rode haar, Rusty Draper. Het werd een van zijn grootste hits.

Met Freight Train van Rusty Draper zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin alle liedjes met een F begonnen. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met Flamingo door Earl Bostick. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
2: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
1: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Eddie Fisher kondigde het al aan. We besteden vandaag aandacht aan nummers die een Academy Award voor Best Original Song wonnen, oftewel het beste origineel voor een film geschreven lied. We doen dat op chronologische volgorde. We laten niet altijd de originele filmversie horen. Ik heb vaak gekozen voor een nieuwere versie van die liedjes, regelmatig ook in een andere taal. Het eerste jaar dat deze Oscar werd uitgereikt was 1934. Het winnende lied was The Continental uit de film The Gay Divorcee, geschreven door Con Conrad en Herb Magidson. De versie die je hoorde was van Frank Sinatra en kwam uit 1950. Een jaartje later, in 1935 dus, won Lullaby of Broadway de hoofdprijs. Het werd geschreven door Harry Warren en Al Dubin en het kwam uit de film Gold Diggers of 1935. Mitch Miller en de gang zongen het 27 jaar later.

sloegen een aantal jaren over en kwamen uit in 1943 met You'll Never Know uit de film Hello Frisco, Hello. Dit nummer was ook al van de hand van Harry Warren, nu samen met Mack Gordon. De versie was van Vera Lynn. Uit 1959 komt Zippity-Doo-Da door de Ray Conniff Singers. Het kwam uit Song of the South, werd geschreven door Ali Rubble en Ray Gilbert en won de Oscar in 1947. What?

In 1950 was de Oscar voor Mona Lisa uit Captain Carey USA. Het origineel werd in het Italiaans gezongen. Het valt me wel op dat de titels van de liedjes vaak bekender zijn dan de titels van de films waar ze uitkomen. Ray Evans schreef de muziek. Ivo Robic zong het 3 jaar later in het Tsjechisch. Van Secret Love, bekend van Doris Day uit de film Calamity Jane, zijn heel veel covers gemaakt. Onder andere in 1975 de Freddie Fender, die we vooral kennen van Before the Next Teardrop Falls.

Gelijk al in 1955 verschenen er veel versies van Love is a Many Splendored Thing. Deze award-winning song van de hand van Sammy Fain en Paul Francis Webster kwam uit de gelijknamige film en werd hier vertolkt door Nat King Cole. 2 jaar later won All the Way uit The Joker is Wild. Dat was een muzikale film over de tijd van de drooglegging die zich afspeelt in Chicago, met in de hoofdrol nachtclubzanger Frank Sinatra. Het lied werd geschreven door Jimmy Van Heusen en Sammy Kahn. Het jaar erop kwam er een Franstalige cover uit van Gloria Lasso. Een in Spanje geboren zangeres die heel populair was in Frankrijk in de jaren 50. Ze wordt begeleid door het orkest van Franck Pourcel. Het nummer heet À Jamais.

Henry Mancini en Johnny Mercer waren verantwoordelijk voor muziek en tekst van Moon River. Het kwam uit de film Breakfast at Tiffany's met in de hoofdrol Audrey Hepburn. In 1961 stond het op 1 in het Verenigd Koninkrijk in deze versie van Danny Williams. Mancini en Mercer vielen een jaar later opnieuw in de prijzen met deze Wine and Roses. Het was de titelsong van de gelijknamige film. Naast deze Oscar won het lied in 1964 twee Grammy Awards voor Record of the Year en Song of the Year. Mancini speelt het nu zelf met zijn koor en orkest.

0: Ook in 1964 werd een lied van Henry Mancini genomineerd, Dear Heart. Maar dat won niet. De Oscar-winnaar dat jaar was Chim Chim Cheree uit Mary Poppins, gecomponeerd door de Sherman Brothers. Een jaar later nam de New Christy Minstrels het op. Gerhard Wendland maakte in 1970 een cover van de winnaar van 1965, The Shadow of Your Smile. Het werd gecomponeerd door Johnny Mandel en Paul Francis Webster. En het kwam uit de film The Sandpiper met Elizabeth Taylor en Richard Burton. De titel van de Duitse versie is Dein Lächeln sagt mir viel.
1: Einst ging ich Hand in

Oorspronkelijk was Andy Williams gevraagd om de belangrijkste track uit The Thomas Crown Affair te zingen. Maar het was Noel Harrison die het uiteindelijk deed. The Windmills of Your Mind was een compositie van Michel Legrand en won de Oscar voor beste lied in 1968. Het jaar erop wonnen Bacharach en David voor het eerst, hoewel ze al 3 keer eerder genomineerd werden. Dat was met Raindrops Keep Falling on My Head van B.J. Thomas. Er werd een Nederlandse tekst opgemaakt door Simon Sint, met als titel Steeds van de regen in de drop. En het wordt uitgevoerd door de Chico's. Simon Sint maakte deel uit van zowel de oude als de nieuwe Chico's.

The Morning After van de hand van Joe Hirshhorn en Al Kasher werd bekend door Maureen McGovern. In de film The Poseidon Adventure wordt het gezongen door het personage Nonnie, dat wordt gespeeld door actrice Carol Lynley. Maar in werkelijkheid zong René Armand en haar versie hoorde je. Een jaar later, in 1973, was de Academy Award for Best Original Song for The Way We Were van Marvin Hamlisch en Ellen en Marilyn Bergman. Het kwam uit de gelijknamige film. In het Spaans werd het gecoverd door Tony Escudero, een zanger-acteur die in 1974 een LP opnam met covers van bekende nummers. The Way We Were werd Sin Saber Por Qué.

De Oscar voor het beste originele filmlied werd in 1977 gewonnen door Joseph Brooks voor Light Up My Life uit de gelijknamige film. De bekendste versie werd gezongen door Debbie Boone, dochter van Pat, die ermee op één kwam in de Verenigde Staten en Canada. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met Last Dance door het Sven Liebeck Orchestra. Het nummer kwam uit de film Thank God It's Friday uit 1978. Fijn dat je luisterde. En graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savac.
2: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
1: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Senioren in Putten kunnen nog steeds met korting een fietsspiegel aanschaffen. Via Putten voor Elkaar is een voucher beschikbaar die 10 euro korting geeft op een fietsspiegel die direct bij een deelnemende fietsenwinkel wordt gemonteerd. Er zijn nog ruim 100 vouchers beschikbaar. Het aantal beschikbare fietsspiegels is beperkt. De actie loopt tot en met eind november of zolang de voorraad strekt. De vouchers zijn verkrijgbaar bij Putten voor Elkaar in Stroud aan de Brinkstraat 91. De actie is bedoeld om senioren te helpen veiliger en met meer overzicht aan het verkeer deel te nemen. In Harderwijk opent vandaag het nieuwe Marius van Dokken Museum aan de Academiestraat 14. Het museum is verhuisd naar een groter pand op korte afstand van de voormalige locatie. Het museum opende in 2018 aan de Academiestraat 7, maar groeide snel uit zijn jasje. Met de nieuwe locatie is meer ruimte voor schilderijen, tekeningen en illustraties van Marius van Dokkum. Ook zijn werken te zien die eerder niet in het museum werden tentoongesteld. De uitbreiding werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van 700.000 euro van de Vriendenloterij. Het museum beschikt nu over meerdere tentoonstellingsruimtes, een lift en een museumwinkel. En tot slot, Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde staan in de onderste helft van de landelijke Eco-Electric Index 2026... De index van duurzaamheidsplatform Slimster vergelijkt gemeenten op het gebruik van elektrische auto's, warmtepompen en zonnepanelen. Ermelo scoort een 4,2 van de 10 punten. Harderwijk komt uit op 4,1. Putten scoort 4,0. Zeewolde doet het van de vier gemeenten het best met een score van 5,7. En meer over dat onderwerp is te vinden op veluwfm.nl, in de Veluwfm-app en op de Veluwfm Facebookpagina. En tot zover het VeluFM Regio Nieuws.
0: Dit is VeluFM.
3: De omroep van de Noordwest.
0: Dit is VeluFM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten. Van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
6: Dit is VeluFM.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Ruilschoffers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
1: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
5: Dit is Veluwe FM.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
7: Zet je radio hard, want dit is het tweede uur.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Veluwe FM.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. De Tegeltaxi rijdt donderdag 29 oktober voor de laatste keer dit jaar door Putten. Inwoners die tegels uit hun tuin verwijderen, kunnen die gratis laten ophalen. Per adres kan maximaal 25 vierkante meter bestrating worden aangeboden. Met het verwijderen van tegels ontstaat ruimte voor planten en bloemen en kan regenwater beter in de bodem wegzakken. Ook draagt een groenere tuin bij aan de leefomgeving voor onder meer vogels, bijen en vlinders. Reserveren kan vanaf een week voor de ophaaldag via de website van de gemeente Putten. De gemeente Putten zet voorlopig geen nieuwe handtekening onder de aanpak Veluwe. Wethouder Ewout de Jong wil eerst duidelijkheid over de voorwaarden die het Rijk aan het plan verbindt. Volgens Omroep Gelderland twijfelt Putten over de voortzetting na een kamerbrief van minister Jamie van Essen. De gemeente wil een gebiedsgerichte aanpak voor stikstof en natuurherstel, terwijl het Rijk volgens Putten meer generieke maatregelen voorstaat. Het plan moet de stikstofuitstoot rond de Veluwe verminderen en de natuur herstellen. Putten wil de aanpak voortzetten, maar alleen als er volgens de gemeente voldoende perspectief en mogelijkheden zijn voor agrariërs. En tot slot, in Harderwijk opent vandaag het nieuwe Marius van Dokken Museum aan de Academiestraat 14. Het museum is verhuisd naar een groter pand op korte afstand van de voormalige locatie. Het museum opende in 2018 aan de Academiestraat 7, maar groeide snel uit zijn jasje. Met de nieuwe locatie is meer ruimte voor schilderijen, tekeningen en illustraties van Marius van Dokken. Ook zijn werken te zien die eerder niet in het museum werden tentoongesteld. De uitbreiding werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van 700.000 euro van de Vriendenloterij. Het museum beschikt nu over meerdere tentoonstellingsruimtes, een lift en een museumwinkel. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee, is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een